0: Butler.nl.
1: Oh ja?
0: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
2: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
5: Hier volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
6: Als je één van de twee Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
5: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
6: Dat valt eigenlijk reuze mee.
5: Kijk snel in de webshop van RadioSeabreeze.nl.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kindrel. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale.

0: Mountains.
1: Buildings.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kyndryl. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe.

0: je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
1: De 1395 AM
2: is er even niet.
1: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
2: Nu
1: op 1098.
2: En via de digitale kanalen.
1: 10 jaar Radio Seabreeze.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
2: 10 jaar Radio Seabreeze.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kyndryl. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
0: De Middle of the Road Show. Iedere werkdag om 4 uur met Hans de Knecht op Seabreeze AM.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Het vuur is nog niet geblust en een deel van het pand is ingestort. Over slachtoffers is nog geen duidelijkheid. Mogelijk bevindt zich nog iemand in de woning, maar de brandweer kan vanwege verder instortingsgevaar niet naar binnen. Om een beeld te krijgen van de situatie is een drone ingezet. Het vuur in Rijen trok veel bekijks. In Noord-Macedonië is anderhalve week geleden een Nederlandse man aangehouden in verband met mensenhandel, mensensmokkel en illegale medicijnen in de regio Rotterdam. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De aanhouding volgt op een onderzoek dat eind vorig jaar begon. In Capelle aan de IJssel werden toen twee Colombiaanse sekswerkers aangetroffen in een woning. Een van hen werd onwel en overleed. De verdachte zou hun vervoer en verblijf hebben geregeld. Hij is niet betrokken bij de dood van de vrouw. Eduardo Bolsonaro, de zoon van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro, moet ruim 4 jaar de cel in. Hij is schuldig bevonden omdat hij Amerika had gevraagd zijn vader te helpen met sancties voor de rechters van het hof. Bolsonaro junior is oud-parlementslid. Zijn vader kreeg 27 jaar cel wegens poging staatsgreep. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof verwijt Bolsonaro junior dat overzees lobbyen tegen zijn eigen land ingaat tegen zijn taak als politicus. SpaceX is nu het op 4 na meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk neemt AI-coderingsbedrijf Cursor over voor $60 miljard, waarmee het nu de beurswaarde van Amazon heeft ingehaald. Het bedrag wordt betaald in aandelen. SpaceX ging eergisteren naar de beurs en is inmiddels ruim $2,8 biljoen waard. Naast zijn positie in de ruimtevaart kan het ook het grootste telecombedrijf ter wereld worden. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Start de motor! De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
11: Hier volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
12: Als je één van de twee Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
11: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
12: Dat valt eigenlijk reuze mee.
11: Kijk snel in de webshop van radioseabreeze.nl.

0: met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Het vuur is nog niet geblust en een deel van het pand is ingestort. Over slachtoffers is nog geen duidelijkheid. Mogelijk bevindt zich nog iemand in de woning, maar de brandweer kan vanwege verder instortingsgevaar niet naar binnen. Om een beeld te krijgen van de situatie is een drone ingezet. Het vuur in Rijen trok veel bekijks. In Noord-Macedonië is anderhalve week geleden een Nederlandse man aangehouden in verband met mensenhandel, mensensmokkel en illegale medicijnen in de regio Rotterdam. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De aanhouding volgt op een onderzoek dat eind vorig jaar begon. In Capelle aan de IJssel werden toen twee Colombiaanse sekswerkers aangetroffen in een woning. Een van hen werd onwel en overleed. De verdachte zou hun vervoer en verblijf hebben geregeld. Hij is niet betrokken bij de dood van de vrouw. Eduardo Bolsonaro, de zoon van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro, moet ruim 4 jaar de cel in. Hij is schuldig bevonden omdat hij Amerika had gevraagd zijn vader te helpen met sancties voor de rechters van het hof. Bolsonaro junior is oud-parlementslid. Zijn vader kreeg 27 jaar cel wegens poging staatsgreep. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof verwijt Bolsonaro junior dat overzees lobbyen tegen zijn eigen land ingaat tegen zijn taak als politicus. SpaceX is nu het op 4 na meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk neemt AI-coderingsbedrijf Cursor over voor $60 miljard, waarmee het nu de beurswaarde van Amazon heeft ingehaald. Het bedrag wordt betaald in aandelen. SpaceX ging eergisteren naar de beurs en is inmiddels ruim $2,8 biljoen waard. Naast zijn positie in de ruimtevaart kan het ook het grootste telecombedrijf ter wereld worden. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
12: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Please, please, please. Raven Shadow!

0: AM.
1: Albert Hammond hadden we, Free Electric Band uit 73. De Cats daarvoor met Time for When uit 68. En de eerste was van The Village People, Go West uit 1979. Ik draai er nog eentje voor je. Nee, niet zo één, maar zo één.

0: Het is woensdag 17 juni en het warmterecord van vandaag werd gevestigd in 2002 met bijna 32 graden.
1: Warmchoklad kan mogelijk verbeteren världen.

0: Een nieuwe dag is begonnen.
1: Welkom bij Radio Seabreeze via de elektronische snelweg en de gouden oude middengolf.
0: 2000 jaar ervaring hebben we in huis om je te vermaken, ook vandaag weer, tot in de late uurtjes.
1: Met hoofdzakelijk muziek uit de tweede helft van de 20e eeuw en elk uur actueel nieuw.
0: Namens de board en medewerkers wensen we jou veel luisterplezier.

0: AM.
1: Billy Joel hadden we, She's Always a Woman, uit 1978. Ray Charles had ervoor, Here We Go Again uit 1967. En de eerste was van Boudewijn de Groot, Als de Rook Om Je Hoofd Is Verdwenen uit 1972. Hier is een Golden Wonder.

0: AM.
1: Baba en Rudy, dat was de laatste. Akataka Music uit 1979. Herman's Hermits hadden we daarvoor. Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter uit 65. En de eerste was van Donny Osmond, Nick Polenka. Puppy Love was een hit in 1972. We doen een casiootje. Aha.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan zijn in Nederland voor een 3-daags staatsbezoek. Op de eerste dag leggen ze een krans bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De relatie tussen Nederland en Japan duurt al 426 jaar. Die geschiedenis kent ook zwarte bladzijden. Van 1942 tot 1945 bezette Japan Nederlands-Indië, waarbij duizenden mensen in kampen zaten. Keizer Naruhito wil het wederzijds begrip verdiepen en een geest van vrede bewaren. De belangrijke verkeersader A44 in Zuid-Holland gaat komende vrijdag voor bijna 2 weken dicht. Het verkeer is in de spitsstand tot een uur langer onderweg. Na bijna 90 jaar wordt het Lisserweg-viaduct op de A44 vervangen door Rijkswaterstaat. Tijdens de 11-daagse afsluiting wordt het verkeer omgeleid. De komende jaren worden daar ook het hoofdvaartviaduct, de Kaagbrug en het spoorwegviaduct vernieuwd. Op woensdag 1 juli om 6 uur 's ochtends gaat de A44 weer open. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de provincie Utrecht is voor het eerst hoger dan die in Noord-Holland. Volgens het CBS komt de gemiddelde WOZ-waarde uit op €439.000, 10,3% meer dan vorig jaar. De landelijke stijging is geen verrassing. De WOZ-waardes zijn door de gemeente voor dit fiscale jaar met 10,6% verhoogd, maar het CBS heeft nu gemiddeld een iets lager WOZ-cijfer berekend. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Er wordt nog steeds geblust en een deel van het pand is ingestort. Over slachtoffers is geen duidelijkheid. Mogelijk bevindt zich nog iemand in de woning, maar de brandweer kan door het instortingsgevaar niet naar binnen. Om een beeld te krijgen van de situatie is een drone ingezet. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Oh, de 1395 HM
14: is er even niet.
13: Binnenkort weer keihard op 1395 HM.
14: Nu
13: op 1098.
14: En via de digitale kanalen.
13: 10 jaar Radio Sea Breeze.
15: 10 jaar Radio Sea Breeze.
14: Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: En dan nu eruit. Vandaag met Milko Roodnat.
6: Goedemorgen.

dat was Cadans, natuurlijk uit Utrecht. Een Nederlandse popgroep rond zanger, componist en tekstschrijver Frans Bakker. En de band was in wisselende samenstelling actief tussen 1982 en 1998. En Cadans kwam eigenlijk voort uit een homo-cabaretgroep en die heette Spitsroede. Dank aan Martin van Kappen voor zijn Morning Music Show. Maar vrienden, het is 8 uur geweest.

het is alweer woensdag 17 juni, straks om 12 uur de week doormidden. Voor die tijd een aantal lekkere programma's, nu tot aan 9 uur eruit. Met 20 over 8, de nieuwe opgave Morgenster. Half 9, de oude nieuwsfeitjes. En 20 voor 9, dan krijg je de oplossing van de Morgenster. Zeker, goedemorgen. Het wordt steeds mooier weer deze week. We gaan de goede kant op. De zomer begint weer een beetje in Nederland aan te breken. En we gaan lekkere muziek draaien. Terug naar 1970. Het was het laatste album wat ze ooit opgenomen hebben. Heb ik het natuurlijk over de Beatles uit het mooie Liverpool. En dit album, daarvan de titelsong. Dit is Let It Be. Goedemorgen.

0: Ja, dat was nog in de tijd dat je nog brieven kreeg. Tegenwoordig krijgen ze niet meer. Ja, je krijgt ze wel. Maar dan via het internet natuurlijk de e-mail. Bonjoura. En ze was dochter van een Bulgaarse sopraan en die heette Dani Zoneva. Maar de naam Bonjoura betekent eigenlijk pionroos in het Bulgaars. En deze kwam uit 1974. Nooit op een album geschreven, maar uiteindelijk wel als single verschenen. Straks gaan we de opgave doen van de morgenster. Dus ik zou vast pen en papier bij de hand pakken. Dan kun je lekker meedoen. En zo rond 20 voor 9, dan krijg je de uitslag. Maar eerst een plaat van The Motions. Dat was natuurlijk de groep van Robbie van Leeuwen. Voordat hij naar de Shocking Blue ging. En dit is het mooie Wasted Words uit 1965.
1: In the States, Negro.

0: En we zijn weer op zoek naar de morgenster van deze ochtend. En we zoeken een zangeres die geboren is op 6 maart 1947 in Bradford. En het is natuurlijk een Engelse zangeres. En haar eigenlijke naam is Pauline Matthews. In de late jaren 60 werd ze bekend als soulzangeres. En ze was de eerste Britse zangeres die bij het soul-label Motown onder contract kwam. En vanaf 1973 was ze de protégé van Elton John. En vanaf 1984 richtte ze zich tevens op te acteren in West End musicals. En vanaf medio jaren 90 vormt ze een duo met Camilla Luggen, met wie ze voornamelijk in Britse snabbelcircuit optreedt. Nou, welke Engelse zangeres zoeken wij? Straks rond 20 voor 9, dan krijg je de oplossing. En dan draaien we ook een plaat van deze Engelse zangeres.
1: Eruit! Woensdagochtend op Radio Sea Breeze.

0: Nikita van Elton John, zijn grootste hit tot nu toe in Nederland en in Vlaanderen. En de single gaat over zijn verlangen naar een Oost-Duitse grensbewaakster. In de videoclip werd zij gespeeld door de Britse actrice Anya Major. Tegenwoordig is zij kunstenares en moeder van 3 kinderen. En daarvoor hoorde je Brainbox uit Amsterdam en het mooie nummer Smile. Maar we gaan nu eerst terug naar
1: 1969
0: met de Bee Gees.

0: Ik weet nog goed dat het uitkwam, dit singeltje, 1969. Hi-yo, hi-yo. En iedereen riep het aan elkaar ook op de lagere school. Het was prachtig. Maar het is 8:30 geweest, bedekkend oostertijd voor de oude nieuwsfeitjes. En ze zitten weer helemaal klaar. Goedemorgen, Aria.
1: Goedemorgen, Milko. Ik heb vandaag wat oude nieuwsfeitjes van 17 juni 1896. De Friese boers Keimper, Wieber en Martin Hogehuis, actief in de socialistische beweging, worden veroordeeld tot hoge gevangenisstraffen voor een inbraak die ze na later bleek niet gepleegd hebben. In 1953 is er een arbeidersopstand in Oost-Duitsland. Communistisch China brengt haar eerste waterstofbom tot ontploffing in 1967. 1972. In de VS worden 5 mannen gearresteerd bij een inbraak in het hoofdkantoor van de Democratische Partij in het Watergate Hotel te Washington. Later blijkt dat de Republikeinse Partij hierbij betrokken is en zal president Nixon aftreden. 1991. Een van de belangrijkste apartheidswetten in Zuid-Afrika, de wet op de bevolkingsregistratie, wordt afgeschaft. 1994. In de VS is de achtervolging van de op moord op zijn vrouw verdachte American voetbalspeler en acteur O.J. Simpson live op de tv te zien. En tot slot 1997. Nederland vaardigt een internationaal opsporingsverzoek uit tegen de Surinaamse ex-legerleider Boutersen wegens drugsmokkel. Tot zover het oude nieuws van 17 juni. Fijne dag en tot de volgende keer.
2: Elke werkdag van 8 tot 9. Eruit.

Muziek uit het mooie Griekenland, ja, met de witte huisjes en de mooie kusten. En je zou bijna weer op vakantie willen gaan. Every Dark Child met mooie break uit 1973. Prachtig. Straks zijn we nog op zoek naar de morgenster en wie zou het nou kunnen zijn? Ik zei al, zij heeft ooit een duet gezongen met Elton John. En daarmee is ze wel heel erg groot geworden. Ja, wie het is, je gaat het straks horen. Maar eerst een Nederlandstalige plaat. Was de zoon van Boudewijn de Groot. En dan heb ik het natuurlijk over Marcel de Groot. Hij heeft veel samengezongen ook, vader en zoon. Ik heb ooit eens een keer een optreden gezien. Dit is Mag ik naar je kijken, 1995. Marcel de Groot.

Marcel de Groot, de zoon van natuurlijk Boudewijn de Groot. En Mag ik naar je kijken, zijn grote hit uit 1995 alweer. Maar we zijn toe aan de uitslag van de Morgenster, want daar zit je waarschijnlijk wel op te wachten. En wie zoeken wij nou? Natuurlijk de zangeres Kitty. Nou, ik reken het goed hoor. Iedereen heeft het waarschijnlijk wel goed. En we gaan een plaatje van haar draaien. Het is eigenlijk nooit een hit geworden. Het heeft alleen maar in de tippenraden gestaan in 1974. Maar ik vind het wel een van de mooiste. En er staat op een album Loving and Free. Kiki D met dit mooie nummer. De morgenster van deze woensdag. Dit is Amoureuse.

was onze morgenster van deze woensdag. Natuurlijk Kiki D met Amoureuse 1974 van haar album Loving and Free. En nu Chris Rea. Hij nam een album op in 1983 en die heette Water Sign. En daarop de nummer I Can Hear Your Heart.

lijkt wel of al die oude artiesten uit de jaren 60 weer terugkomen. Natuurlijk, de Rolling Stones hebben een nieuw album gemaakt. Deze, natuurlijk Neil Diamond in 2026 ook een nieuw album gemaakt. En die heet Wild at Heart. En daarvan hoorde je de titeltrack. En pas uitgebracht. Ja, het is zomer in Nederland. En de zomerwind die waait lekker door onze haren. Seals & Croft in 1972 deed het ook. Dit is zomer.

Ik denk de grootste komiek van Nederland, mag ik wel zeggen. André van Duin, maar maakt ook een hele goede televisie hoor. Mooie shows gemaakt. En natuurlijk heel Holland Bakt presenteert hij ook. Want het is zomer. Ja, de voorspellingen voor eind van de week zijn zeer goed. Temperatuur is rond de 28 à 30 graden. Dus het gaat een hele mooie vaderdag worden. Want het is aanstaande zondag natuurlijk. Maar dit programma zit erop. Hij zit er helemaal klaar. Aan de andere kant van het nieuws, vriend en collega Elibet Maathuis met zijn maatwerk in de muziek. En hij gaat er ook weer een heel mooi programma van maken. Dit programma is er morgen weer. En dan met vriend collega Anne Zijlstra. En hij heeft ook weer lekkere muziek, oud nieuws en ook weer een nieuwe morgenster. Ik ben er aanstaande zondag weer tussen 12 en 2 met Music Memories. En ik hoop je dan weer aan het toestel te zien en dat je lekker weer gaat luisteren naar dit programma. Of naar Music Memories moet ik eigenlijk zeggen. Bedankt voor het luisteren, een mooie week nog en graag tot aanstaande zondag. Dag dag.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan zijn in Nederland voor een driedaags staatsbezoek. Op de eerste dag leggen ze een krans bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De relatie tussen Nederland en Japan duurt al 426 jaar. Die geschiedenis kent ook zwarte bladzijden. Van 1942 tot 1945 bezette Japan Nederlands-Indië, waarbij duizenden mensen in kampen zaten. Keizer Naruhito wil het wederzijds begrip verdiepen en een geest van vrede bewaren. Een specialistisch team gaat vandaag zoeken naar de bewoner van het pand in het Brabantse Rijen dat volledig is afgebrand. Het vuur is geblust. Volgens omwonenden is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Tijdens het blussen is een deel van het huis ingestort. Door het instortingsgevaar kon de brandweer de woning niet betreden. De politie houdt het gebied rond de afgebrande woning afgeschermd. De belangrijke verkeersader A44 in Zuid-Holland gaat komende vrijdag voor bijna 2 weken dicht. Het verkeer is in de spitsstand tot een uur langer onderweg. Na bijna 90 jaar wordt het Lisserweg-viaduct op de A44 vervangen door Rijkswaterstaat. Tijdens de 11-daagse afsluiting wordt het verkeer omgeleid. De komende jaren worden daar ook het hoofdvaartviaduct, de Kaagbrug en het spoorwegviaduct vernieuwd. Op woensdag 1 juli om 6 uur 's ochtends gaat de A44 weer open. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de provincie Utrecht is voor het eerst hoger dan die in Noord-Holland. Volgens het CBS komt de gemiddelde WOZ-waarde uit op €439.000, 10,3% meer dan vorig jaar. De landelijke stijging is geen verrassing. De WOZ-waardes zijn door de gemeente voor dit fiscale jaar met 10,6% verhoogd, maar het CBS heeft nu gemiddeld een iets lager WOZ-cijfer berekend. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casarento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: De Middle of the Road Show. Iedere werkdag om 4 uur met Hans de Knecht op Sea Breeze AM. Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Tot 10 uur. Maatwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.

Dat is van Bill Crosby en Java. Ja. Welkom bij Maatwerk in de Muziek. En we gaan weer een muzikale reis maken door de jaren 60, 70 en 80. En Milko Roodnaat natuurlijk bedankt voor het programma eruit dat u elke ochtend kunt horen bij Radio Seabreeze tussen 8 en 9. Ja, ik versprak me bijna, maar dat is niet nodig. We gaan naar het Caribisch gebied en Billy Ocean heeft daar een prachtig nummer over gemaakt. En dat heet Caribbean Ocean.

Ja, zie je al zitten in het Caribisch gebied. Caribbean Ocean was dat, met Billy Ocean. En we gaan naar Southern California. Want Albert Honneth, die vindt het ook wel heerlijk. It never rains in Southern California. Nou, ik hoop het maar.

Albert Hammond en It Never Rains in Southern California. Ach ja, hier is het een beetje anders vaak, maar goed, maakt ook helemaal niet uit. We gaan naar de superstars of the 70s en dan heb ik het over de groep The Rubettes. En deze ken je ongetwijfeld, Jukebox Jive.

0: Vanaf maandag 7 februari. Monique 918.
1: En Seabreeze. Vanaf 7 uur in Nederland.
0: Op AM en natuurlijk via internet.
1: Seabreeze en Monique 918. Samen
0: in 2022.

You could steal me, Bobby Kreiner was dat. We gaan naar Nederlandstalig, zoals we dat elke dag doen. En dit is Doe Maar. Is dit alles? Ach ja, nee, nog lang niet. We gaan nog door tot 10 uur.

Is dit alles van Doe Maar? Nou, nee, natuurlijk niet. Radio Seabreeze, elke dag, de hele dag, te beluisteren. Op de Middengolf en natuurlijk ook op diverse radiostations die je op internet kunt vinden. Kijk maar even op onze site www.radioseabreeze.nl. En dit is Engelbert Humperdinck. Ik kwam hem tegen op een cd'tje dat ik ooit eens kreeg tijdens een vakantie. Dat ging ook altijd wel aardig, want er staan toch leuke nummers op, zoals deze. On the Wings of a Silverbird.

Afrika, Jonathan Butler. Het blijft toch heerlijk als je daar even je ogen bij dicht doet en dan droomt dat je al die trommelaars ziet. En ja, prachtig. Het is toch wel eens leuk om dat ook te draaien in maatwerk in de muziek. Het hoort er gewoon bij, vind ik. En net als dit, Stuck With You. Dit is Huey Lewis aan de News. Heel wat anders natuurlijk. Maar het kan. Alles is mogelijk in de jaren.

News and the News Stuck With You. Jullie kennen ongetwijfeld het album Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel. Ach ja, wat doe je dan? De titelsong draaien natuurlijk. Hier is die. Even gezellig luisteren.

Grace Jones, Ravia Rose. En goed voor een top 40 plaats in 1984. En we blijven even bij die top 40, want de volgende groep, Shirts, Tell Me Your Plans, in de top 40 in 1978. Ach ja.

the shirt and tell me your plans. Nou, ik wil het je wel vertellen. Ik ga nog even door tot 10 uur. En dat doen we met de volgende plaat, de Nederlandstalige Cadans. Je kent het ongetwijfeld, de dagen dat ik je vergeet.

prachtig nummer. Dagen dat ik je vergeet, Cadans. We gaan naar 1971 en een top 40 hit, ook in dat jaar, van Mouth & McNeil. En dan weet je het al, hè? Dit is het bekende muziekje van How Do You Do. En je luistert naar Radio Seabreeze, maatwerk in de muziek.

How Do You Do, Martha McNeil. En ik kijk op de klok en ik zie dat het al bijna weer tijd is voor het nieuws van 10 uur. En daarna natuurlijk koffie compleet. Ik ben er morgen weer tussen 9 en 10 uur bij Radio Seabreeze met Maatwerk in de Muziek. En de laatste plaat in dit programma vandaag, Yesterday Once More. En dan heb ik het natuurlijk over de Carpenters uit 1973.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het kabinet wil binnen nu en 4 jaar minder afhankelijk zijn van de VS voor de veiligheid van het Nederlands grondgebied. Dat schrijft minister Berendsen in zijn internationale veiligheidsstrategie aan de Tweede Kamer. Op het gebied van inlichtingen en verdediging tegen ballistische raketten wordt daarvoor samengewerkt met Europese partners. De Europese defensieindustrie moet over 4 jaar van de belangrijkste conventionele wapensystemen een volwaardige eigen versie kunnen maken of die in ontwikkeling hebben. Nederland verkent onder meer de mogelijke samenwerking met Frankrijk voor nucleaire bewapening. In de Amerikaanse staat Texas is een klein vliegtuigje neergestort op een snelweg. 1 persoon is overleden, zeker 5 mensen raakten gewond. Het vliegtuigje was rond 1:15 vannacht Nederlandse tijd vertrokken vanuit Mexico naar Austin in Texas. Boven Laredo, zo'n 380 kilometer verderop, kreeg het toestel technische problemen. Toen het vliegtuigje neerstortte, werd ook een rijdende auto geraakt. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Bijna 250.000 werknemers onder de 30 wil eigenlijk fulltime aan de slag. Op dit moment heeft ruim de helft van de jonge werknemers een fulltime baan. De onderbenutting is volgens onderzoek het grootst in de zorg en het onderwijs. Veel jongeren zitten structureel vast aan te kleine contracten. Er blijft ook veel jong arbeidspotentieel in de logistiek, horeca, verkoop en paramedische dienstverlening onbenut. Een specialistisch team gaat vandaag zoeken naar de bewoner van het pand in het Brabantse Rijen dat volledig is afgebrand. Het vuur is geblust. Volgens omwonenden is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Tijdens het blussen is een deel van het huis ingestort. Door het instortingsgevaar kon de brandweer de woning niet betreden. De politie houdt het gebied rond de afgebrande woning afgeschermd. Het weer. Af en toe wat regen, verder zonnig met maxima tot 25 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
2: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
6: Als je één van de twee Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
5: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
6: Dat valt eigenlijk reuze mee.
5: Kijk snel in de webshop van radioseabreeze.nl.
7: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Mary Hopkins, ja, Mary Hopkins. En dat is deze, mijn vriend, een plaatje uit het grijze wijze verleden gedraaid hier op deze. Maar wat is er vandaag eigenlijk? Het is vandaag woensdag. Ja, een speciale dag. Hè? Ja, zeker weten. Hoe kon ik dat bijna vergeten, luister vrienden? Woensdagmorgen. Je krijgt rode rozen, maar je krijgt ook een lekker haringkie.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel gezellig.
0: De haringjes die komen vandaag weer aan land en dan worden ze uitgelaaien en dan worden ze meteen, dan gaat het mes erin en dan lam, lam, lam, kan je een heerlijke verse haring eten. Dat is zo lekker, hè? Heerlijk. Oh, ik vind dat zo lekker. Een lekkere verse glibber zo tussen de middag. Vindt u het ook niet? Come on, everybody. Clap your hands. Even de voetjes van de vloer, hè? Met z'n allen.

dat allemaal op de Internationale Haringdag. Luister vrienden, jawel, de haring komt er vandaag weer aan. En dat is lekker hoor. Hey, zeggen wel eens, vrijwel eens mensen die zeggen, is haring gezond? Nou, haring is absoluut gezond. Het is een vette vissoort die barst van de voedingsstoffen en ga zo maar door. Je kan hem toch lekker eten, jongens. Hey, tussen de middag met een uitje erbij en een, ja, zo'n ding van de meneer Kersbeek. Ja, u kent ze wel. Ja.

0: Zou je willen, de sexy lady. Het is allemaal wat. Jan Boy was dit. Niet Jan de Boy, maar Jan Boy. En ja, ik wil je nou, sexy lady. Een nieuw plaatje wat hij heeft uitgebracht. En dat is toch leuk om naar te luisteren. Luister vrienden. Zo heel af en toe draaien we bij Radio Siberis ook wel eens een nieuwe plaat. Meestal zijn het oude dingen. Oude meuk zeggen ze dan ook wel. Oké, we gaan nog even terug naar die haring. Want ja, er zitten heel veel vetzuren in. Namelijk omega-3 vetzuren. Haring zit vol met die dingen. En dat is toch leuk om allemaal te weten. Het is gezond. Het is hartstikke gezond. En ja, elke dag een haring, dat houdt de dokter away.
1: Er is niet.

Ja, Just Call Me Angel in the Morning. Een fantastische mooie plaat hier op Radio Siberisch gedraaid van P.P. Arnold. En dat is jaren geleden. Ja, ik werd net gebeld door een van onze luisteraars die altijd weer opnieuw luisteren naar Radio Siberisch, John. En hij zegt van, haring eten, is er nou echt wel zo gezond voor je? Ja, de visvetzuren, wat een rotwoord. Omega 3 in haring, die verhogen het goede HDL cholesterol en verbeteren de verhouding tussen goed en slecht cholesterol. Dit verkleint de kans op hart- en vaatziekten. Dus het voedingscentrum adviseert daarom minimaal 1 tot 2 keer per week een lekkere vette vis zoals een haring te eten. Nou, ik kan me er alleen maar op aanpassen.

0: Allemaal op onze Nationale Haringdag, luister vrienden. Jawel, de haring is binnen en oh, we gaan het lekker versmullen hoor. Hey. Oei, oei, oei.
1: 1, 2, 3, 4.

van Chubby Checker. En ja, we weten allemaal Limbo, Limburg. Ja, dat zijn Limbo's. Ja, zo worden ze in de volksmond genoemd. En daar was het plaatje misschien wel voor bedoeld. Je weet het maar nooit allemaal. Hè. Yes, sir,

Voelt Festival, ja, niet festival. Een festival, ja. Rob Bekreel was dit. Een heerlijk plaatje. Op 11 juli, dan is het zover. Dan is het de Blue Food Festival. En dat gebeurt allemaal in Den Hoever. Ja, dat wordt gezellig. Dat kan niet missen.

0: hip, ain't he? Like, what's happening? He's too much. Ride, daddy, ride.
1: Heerlijk, hè?
0: Hallihoep,
1: hallihoep. Ja, de Hollywood Sour Grills. Ja, heerlijk. Het allemaal op mijn favoriete radiozender. Jij zou haast denken dat het in een dierentuin is opgenomen. Ja, dit is Hollywood. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Misschien kent u nog wel naar zijn vrienden. Vroeger zongen we altijd liedjes als ze naar school liepen en dat soort dingen meer. Bijvoorbeeld, ze dat er met toffe jongens zijn, dat willen we weten. Weet u dat nog? Nou, hier is een uitvoering van Travassie.

0: lekker bij Radio 17 zanger. Zeker weten. Heerlijk, hè? Als je op je werk zit, blijf je lekker op je werk zitten. Ja, lekker werken, tikken achter de rekenmachine. Of misschien ben je wel aan het zagen, aan het timmeren. Of weet ik wat je doet, of vrachtwagen rijden, dat kan ook allemaal. Ja, we gaan er niet naar huis. Ik was Stravassi met de heerlijke plaatjes allemaal. Hè. Allemaal uit de jeugd van de wat oudere Nederlanders onder u. En onder andere van mij ook. Als we vroeger naar school liepen, dan liepen we dat soort liedjes ook altijd te zingen. Want ja, we liepen vroeger naar de school. Hè. Ja, we werden niet met de auto gebracht, want die waren er niet. Nee, zo simpel is het. En met bromfietsen en dat soort dingen, dat was er ook allemaal niet. We moesten gewoon lopen, het is wat.
1: De hits van toen, de radio van nu.
2: Core music, more fun!
0: Op Radio 7 is Europe's number one.

Heerlijk, en love, this is my song. Ja, ja. Heerlijke plaat. Richting, ja, zo'n 7 minuten voor 11 uur, luister vrienden. Waar gaat die tijd sneller? Onvoorstelbaar. He's been waiting to entertain you. Here on your radio. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, met Tom Polderman op je radio, luister vrienden. Geloof het of niet. Ik zei het al, het is inmiddels 6 minuten voor 11 uur geworden. Mijn klok zegt dat het 12 uur is. Joh, staat een uurtje achter. Nou ja, een uurtje voor. Maar dat maakt niet uit. Maar goed, we gaan nog geen plaatje draaien. Ja, lekker. Voor alle truckers onder u.

0: to this sense. No phone, no boo, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of.
1: Heerlijke plaat van Roger Miller. Ja, King of the Road. En King of the Road, er zijn er heel veel van. Want ja, kijk maar eens wat er allemaal rijdt op de weg. En heel veel vrachtwagens en gewone luxe auto's ook. Maar vrachtauto's, oh, onvoorstelbaar veel. Wat dat betreft, luister vrienden, ja, vrachtwagens zijn wel eens een keer boos op het gewone verkeer. Want dan zeggen ze, hey, kunnen jullie niet een beetje aan de kant gaan? Ja, het is allemaal wat. Maar in ieder geval, hou er rekening mee, beste vrachtwagenchauffeurs. Ja, als ik kijk naar Limburg, dan moeten jullie allemaal achter elkaar rijden. Dan mag je niet inhalen. En dat is voor de gewone auto's is natuurlijk fantastisch. Maar ja, voor jullie vrachtwagens wat minder leuk. Goed, dit was hem weer. Deze aflevering van Koffie Compleet op Radio Series. Ik heb het met heel veel plezier en genoegen voor u gepresenteerd. Morgen ben ik er weer met een nieuwe aflevering. En zometeen is hier weer onze eigen Bibi Chris. Die gaat er ook weer wat leuks van maken. En verder blijven luisteren naar Radio Series. Want we hebben heel veel fantastisch mooie programma's. Wat mij betreft tot morgen.
2: Heerlijk die koffie met

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Amerikanen hebben bij hun aanvallen op Iran de omstreden tool Grok van Elon Musk gebruikt. Met dat AI-model zouden 2000 Iraanse doelen zijn geselecteerd. Dat is gemeld door justitie in de VS. Grok is omstreden omdat er deepfakes mee kunnen worden gemaakt en het dikwijls complottheorieën verspreiden. Activisten eisen dat Grok-ontwikkelaar xAI vervuilende gasturbines bij datacentra stillegt. De Amerikaanse overheid wil die rechtszaak blokkeren. Het kabinet wil binnen nu en 4 jaar minder afhankelijk zijn van de VS voor de veiligheid van het Nederlands grondgebied. Dat schrijft minister Berendsen in zijn internationale veiligheidsstrategie aan de Tweede Kamer. Op het gebied van inlichtingen en verdediging tegen ballistische raketten wordt daarvoor samengewerkt met Europese partners. De Europese defensieindustrie moet over 4 jaar van de belangrijkste conventionele wapensystemen een volwaardige eigen versie kunnen maken of die in ontwikkeling hebben. Nederland verkent onder meer de mogelijke samenwerking met Frankrijk voor nucleaire bewapening. In de Amerikaanse staat Texas is een klein vliegtuigje neergestort op een snelweg. 1 persoon is overleden, zeker 5 mensen raakten gewond. Het vliegtuigje was rond 1:15 vannacht Nederlandse tijd vertrokken vanuit Mexico naar Austin in Texas. Boven Laredo, zo'n 380 kilometer verderop, kreeg het toestel technische problemen. Toen het vliegtuigje neerstortte, werd ook een rijdende auto geraakt. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. In Leeuwarden is de 5-jarige Jelte de Haan overleden. Hij werd in 2024 het gezicht van de 3FM-actie Serious Request voor de stichting Meta Kids. Jelte leed aan de zeldzame aandoening MLD, die het zenuwstelsel snel laat aftakelen. Hij overleed gisterochtend thuis bij zijn ouders. Met de radioactie werd in 2024 11 miljoen euro opgehaald. Het weer. Af en toe wat regen, verder zonnig met maxima tot 25 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
3: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreez is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
4: Kijk snel in de webshop op radioseabreez.nl.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Hallo, daar zijn we weer.
7: Hoor je hier, ja, hier.
8: Oh, mijn schaaf, te gek, echt wel heftig, hoor.
9: Landgenoten.

Goedemorgen, ik ben Wiebe Christ en dit is Binnen Zonder Kloppen. Het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Met de beste en soms totaal vergeten hits uit de jaren 60, 70 en 80. Tot 12 uur vandaag vliegen ze je weer om de oren. De pareltjes uit de Billboard Hot 100. De tipparadenlijsten top 40 en top 50. Heb jij een leuk idee? Stuur je verzoekje naar wiebe@radioseabreeze.nl. De opener van dit uur Binnen Zonder Kloppen was van de glamrock band Sweet Shop, later afgekort als The Sweet. Kenmerkend was de hoge samenzang. Chin en Chapman, het schrijversduo voor vele bands, zorgden voor hun eerste hits als Coco, Funny Funny en Papa Joe. Ze lieten Dynamite links liggen en daar maakte Mud een hit van. Na verloop van tijd ging de stijl meer richting hard rock. Met het zelfgeschreven Fox on the Run scoorden ze in 1975 een grote hit. De net gedraaide Sixteens was in 1974 het laatste nummer dat Chinna Chapman schreef voor de Sweet. Tot zover het nieuws van toen. Ik hoorde de bel. Heb de gastenlijst al gezien en dat belooft weer een uiterst vermakelijk uurtje Binnen Zonder Kloppen te worden. Good morning! Welkom! De koffie en de oranje koek staat klaar. Aanvallen maar! Eerst eens even checken of ze er allemaal zijn. Ik zie al bij wijze van spreken Rob de Nijs, de dames van Maywood, Simply Red, Kate Ryan, Edwin Starr, Eddie Grant, Ramses en Lisbeth, Q65 en The Talking Heads. Genoeg voor een gevarieerd uurtje nostalgie op je radio. In deze roerige tijden is het respect voor anderen behoorlijk gegroeid, heb ik me laten vertellen. Hoog tijd voor Adiva om daar nog eens aandacht aan te schenken. Dat deed ze overigens al in 1989.

Diva en Respect uit 1989. Zometeen hoor je de Love Affair. Dat was een Londense popgroep die in 68 een Britse nummer 1 scoorde met het welbekende liedje Everlasting Love. De band werd opgericht als de Soul Survivors. Hé, hey, daar heb ik ook muziek van. Gaan we eens even opzoeken voor een volgende keer. In augustus 66 wijzigde die naam in The Love Affair. Ze toerden een lange tijd met Hummer Hummets. One Road was een van de 6 singles in Nederland die een 16e plaats haalde in 1969. Komt zo, na Doetie en Ali de Vries, die zich na de Carina's in 1979 Maywood lieten noemen. Met 20 singles die allemaal de tipperaden op de top 40 haalden, hoor je nu een van hun grootste successen, Rio. Het werd derde in 1981.

zijn veel muzieksoorten en soms worden ze genoemd naar iets in de buurt. Ook de Mersey Beat. Dat komt omdat daar bij Liverpool een rivier was met de naam de Mersey. Bekende bands van dit genre waren de Beatles, de Searchers, Gary en de Pacemakers, de Mersey Beats en de Big Tree. Daar had ik nog nooit van gehoord. En jij misschien ook niet, dus tot het hoog tijd dat we daar eens wat van draaien. Het komt uit 1963 en het heet Peanut Butter. Misschien leuk voor Petje, Pietje, Mientje.

Met Kate Ryan kleuren we straks gezellig buiten de lijntjes, zoals dat heet. De Belgische kasteleinsdochter kreeg de muziek met haar paplepel ingegoten. Haar carrière startte in 2001. Met Voyage et Voyage scoorde ze in 2007 een 10e plaats. Nu eerst een Nederlandstalige oldie van Rob de Nijs. Het liedje gaat over een voorbije liefde en de hieropvolgende eenzaamheid. Oorspronkelijk was de song een hit van de Amerikaanse Cascades. En deze Nederlandstalige versie van Het Ritme van de Regen werd vertaald door Gerrit den Braber onder het pseudoniem Lodewijk Post.

Hoe gevarieerd kun je een radioprogramma maken? Nou, ik doe altijd mijn best. Luister bijvoorbeeld elke woensdag, donderdag en vrijdagmorgen om 11 uur naar dit programma Binnen Zonder Kloppen. Dan weet je het. Zometeen genieten van Edwin Starr en 25 Miles From Home. Voorafgegaan door Simply Red. Die scoorde wereldwijd hits met Holding Back the Years, The Right Thing, Something Got Me Started, The Stars en deze Fairground in 1995.

zijn zo van die bands die zijn wereldberoemd, maar lang bestaan hebben ze niet. Dat geldt ook voor de Creedence Clearwater Revival, die in 1950 eigenlijk al begon. Een band van wereldformaat, want ze bestonden in die vorm en met die hits maar 4 jaar. De Amerikaanse rockband met de Fogerty Brewers scoorde de ene na de andere hit. Zometeen draai ik een iets rustiger nummer van de band met de titel Someday Never Comes. Daarom komt Eddie Grant de boel even op vrolijken. De voorganger van Gimme Hope, Joanna, was Electric Avenue. En is een soort van typische kruising tussen rock en reggae. Het haalde de top 10 in 1993.

Opnieuw een Nederlandstalige bijdrage in deze show. Het is een heel bekende. Die van Ramses Shaffy en Elisabeth List. Ze hadden in 1969 een kanjer van een hit met De Pastorale. De tijdloze plaat hoor je naar de superhit van Ricky Nelson. Gene Pitney schreef Hello Mary Lou. Dat onder andere wereldwijd werd gecoverd door bijvoorbeeld Queen, Phil and John, The Creedence, The Seekers, Led Zeppelin en in het Frans nog door Petula Clark.

Heads, dat was een post-punk en new wave band uit New York die actief was van 1974 tot 1991. De naam verwijst naar tv-talkshows waar zoveel werd gepraat. Hun eerste album verscheen in 1978 en er zouden nog 11 volgen. Psycho Killer was de eerste single hit en ik heb hem veel gedraaid. De zesde top 40 notering behaalde in 1985 een achtste plaats. Wat een cijfers allemaal. Tijdens de MTV Video Music Awards van 1986 werd de video genomineerd in de categorie Beste Video van het Jaar. Maar ze verloren van Money for Nothing van de Dire Straits. Nu de Talking Heads en Road to Nowhere.

0: 65 heette band. En die stond bekend om zijn ruwe, bewust lelijke geluid. En debuteerde in 1966 met de LP Revolution. De eerste hit, You're a Victor, scoorde in maart 1966 met een 11e plaats. En de opvolger, The Life I Live, daarvan maakte de platenmaatschappij een uitgebreide reclamecampagne. Ze gingen onder andere in een rubberbootje naar Engeland. Toen ze terugkwamen, stonden er 30.000 mensen op de wal hun welkom te heten. De single werd...
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De inhoud van het voorlopige vredesakkoord van de VS en Iran is uitgelekt en ligt op straat. Persbureau Bloomberg heeft de volledige tekst in handen en in het akkoord staan 14 punten. Waaronder dat de VS de bevroren tegoeden vrijgeeft, de straat van Hormuz wordt heropend en dat de Israëlische strijd in Libanon stopt. De twee landen willen binnen 60 dagen een permanent vredesakkoord sluiten. Het gaat om een voorlopige versie, dus er kunnen nog wat wijzigingen volgen voordat het verdrag vrijdag in Zwitserland ondertekend zal worden. Vandaag zijn de adviesprijzen voor brandstoffen aan de pomp opnieuw gedaald. De olieprijzen zijn tot het laagste punt in een kwartaaltijd gezakt. En dat komt doordat de hoop op vrede in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz alsmaar verder toeneemt. Een liter benzine kost nu ruim €2,45. In vergelijking met vorige maand scheelt dat bijna 20 cent. Deze prijzen worden vooral langs de snelwegen gevraagd. Bij tankstations in het land ligt de prijs vaak lager. Huidige Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen schrijft in een brief dat oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep haar ruzie met het presidium van de Tweede Kamer heeft bijgelegd. Het conflict had te maken met het onderzoek dat het presidium in 2022 naar Ariep deed, na twee anonieme meldingen over haar gedrag. Het hoge beroep komt hiermee te vervallen en de zaak is voor alle betrokkenen afgerond, aldus van Kampen. Dat de zaak is opgelost is volgens hem in het belang van alle betrokkenen. De leiders van de G7-landen zijn het met elkaar eens en hebben hun steun voor Oekraïne uitgesproken. In een verklaring staat te lezen dat zij samen staan voor de niet-aflatende steun aan Oekraïne om diens vrijheid, soevereiniteit en territoriale integriteit te verdedigen. Sinds gisteren vergaderen de leiders van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Canada, de VS, Duitsland, Italië en de Europese Unie over verschillende onderwerpen, maar de oorlogen in Iran en Oekraïne staan als belangrijkste punten op de agenda. Het weer, in het noorden eerst regen, elders droog en wat zon. Bij een matige aan de kust vrij krachtige wind wordt het 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Oh, de 1395 HM
10: is er even niet.
9: Binnenkort weer keihard op 1395 HM.
10: Nu
9: op 1098.
10: En via de digitale kanalen.
9: 10 jaar Radio Seabreeze.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
10: Radio Seabreeze.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

krijgt er straks nog één van mij. Dit is Baby Jane van Rod Stewart. En die komt uit 1983 en werd een van de grootste hits uit zijn carrière. Met zijn herkenbare, rauwe stem en het sterke refrein wist Stewart opnieuw wereldwijd succes te behalen. Het nummer stond in meerdere landen op nummer 1 en groeide uit tot een echte jaren 80 klassieker. Een aanstekelijke pop-rock track die nog altijd heerlijk wegluistert. In Bart's Middle Breeze, Rod Stewart. Hier is Baby Jane.

0: Ik luister altijd.
1: En je hebt je radio afgestemd op Radio Seabreeze 1098 AM. En je computer staat op live.radioseabreeze.nl.

voor de hits waar jij van houdt. Ice House was dat en Crazy met daarvoor die hele mooie van Spandau Ballet en Gold. We gaan even terug naar 1975. Little River Band. It's a Long Way There.

En het nummer Why, en die komt uit 1982 en werd geschreven door Nile Rodgers samen met Bernard Edwards van Chic. Het nummer maakte deel uit van de soundtrack van de film Soap for One en combineert disco, funk en pop op een onweerstaanbare manier. Met de warme stem van Carly Simon en de typische Chic groove groeide het uit tot een geliefde dance-klassieker. Een tijdloze track die nog altijd geweldig klinkt. In Bart's Middle Breeze, Carly Simon. Hier

manager be tripping and stuff, talking about we gotta use.

Alicia Keys en You Don't Know My Name. We zijn toegekomen aan het einde van dit radioprogramma. Straks na 1 uur hoor je Paul van der Mark met zijn muziekboutique. Voor de rest van de programmering kijk je gewoon even op de website van Radio Seabreeze. En dat is www.radioseabreeze.nl. En wij gaan eruit met een hele mooie, vind ik zelf, Summer Nights van John Travolta samen met Olivia Newton-John uit 1978. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. Heel graag tot morgen. Zijn we er weer om 12 uur.

0: geluisterd naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft met het KNMI overlegd en besloten dat morgen vanwege het warme weer in heel Nederland het Nationaal Hitteplan van kracht is. De komende dagen kan het 30 graden en meer worden met een uitschieter van 35 graden op vrijdag en maandag. Door de hitte kunnen mensen last krijgen van hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieproblemen. Vooral 75-plussers vormen een grote kwetsbare groep. Het advies luidt: drink voldoende, hou het huis koel en ga vroeg in de ochtend of laat in de avond naar buiten. Staatssecretaris Erkens schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij aan een voorstel werkt voor een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat dierenartsen eigenaren van dieren niet op kosten jagen. Denk daarbij aan onnodig veel behandelingen en dure medicijnen. De brief van Erkens is een reactie op een kritisch rapport van de autoriteit Consument en Markt die vorig jaar stelde dat eigenaren van huisdieren vaak te duur uit zijn. De waakhond wil dat er strengere regels komen. De inhoud van het voorlopige vredesakkoord van de VS en Iran is uitgelekt en ligt op straat. Persbureau Bloomberg heeft de volledige tekst in handen en in het akkoord staan 14 punten. Waaronder dat de VS de bevroren tegoeden vrijgeeft, de straat van Hormuz wordt heropend en dat de Israëlische strijd in Libanon stopt. De twee landen willen binnen 60 dagen een permanent vredesakkoord sluiten. Het gaat om een voorlopige versie, dus er kunnen nog wat wijzigingen volgen voordat het verdrag vrijdag in Zwitserland ondertekend zal worden. Europese NAVO-landen hebben volgens NAVO-topman Mark Rutte de Amerikaanse afgezegde versterkingen al grotendeels opgevangen. Sommige al helemaal, sommige bijna, laat Rutte weten. Een paar weken geleden deelde de VS de NAVO-leden mee welke troepen en materieel ze niet langer voor Europa reserveren, mocht het door bijvoorbeeld Rusland worden aangevallen. NAVO-landen kregen verzoeken voor extra troepen en materieel, zo ook Nederland. En Nederland heeft ja gezegd. Het weer: in het noorden eerst regen, elders droog en wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind wordt het 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagbakkie.nl.
0: De Middle of the Road Show. Iedere werkdag om 4 uur met Hans de Knecht op Seabreeze AM. Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Charles, Muziek Boutique.
1: Wat een toepasselijke plaat om je programma mee te beginnen. Het is niet voor niets dat Radio Caroline vaak haar uitzendingen begon met Hello Hooray van Alice Cooper. Welkom bij de woensdagaflevering van Mijn Muziekboutique. Bart, dankjewel voor het afgelopen uur. Bart is er morgen weer om net na de klok van 12 uur hier bij Radio Cybris. En ik neem je mee naar 2 uur vanmiddag met gewoon een hele mooie mix van muziek uit de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. En we kijken een heel klein beetje naar de muziek van nu. Maar met name de muziek van destijds speelt een hoofdrol hier bij Cybris. Zoals deze van Peter en Gordon. A Knight in Shining Armor.

Compleet, van begin tot het eind. Peter en Gordon, The Knight in Shining Armor. En Dolly Parton werkt van 9 tot 5. Dat doen wij hier bij Seabreeze niet. We werken hier 24 uur per dag.

Textueel is het natuurlijk geen hoogvliegen, maar het is wel gewoon een heerlijk liedje. De Beatles, uit het begin van de jaren 60. Oh, my loving. We draaien eentje, de eerste grote Nederlandse hit van René Vroeger. Alles kan een mens gelukkig maken.

0: onder de zon.
1: Wat even na te denken over de tekst halverwege voordat we naar bed gaan. 3 keer uitgebreid in bad. Ja, nou ja, dan hoop ik wel eens hetzelfde water gebruiken, want tegenwoordig moet je niet 3 keer het bad vullen. Dat is zonde van

0: Boutique, boutique.
1: Alhoewel, waar bemoei ik me eigenlijk mee? Als hij toch 3 keer uitgebreid in bad wil gaan, dan moet hij dat gewoon doen. René Vroeger was dat, uit de Galerij der Hollands Glorie. En dit is Yvonne Elliman. If I Can't Have You.

Yvonne Elliman, ze speelde een hoofdrol in de eerste versie van de film Jesus Christ Superstar. Die was een hit van haar later, met de film Saturday Night Fever, If I Can't Have You.

Grupo Sportivo met een track van hun eerste album. Het album 10 Mistakes Rock and Roll. Maar die titel had je waarschijnlijk al lang begrepen. We gaan weer even duiken in het hitverleden.

Een echte muziekboutique klassieker. En we hebben bakken vol van dit soort platen. Dus we kunnen er nog jaren mee vooruit. De Small Faces waren dat. Uit het jaar 1967 met Itchico Park. En we gaan even naar het begin van de jaren 70. De allereerste grote hit van de Roberts. Dit is Sugar Baby Love.

0: Blijft een lekker nummer. Paul Da Vinci was de zanger, verliet de groep na deze hit. En had toen zelf een grote hit met Your Baby Ain't Your Baby Anymore.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: Ja, zo beroemd is Henry Moody nog niet. Het is een 22-jarige Britse popzanger. Via social media is hij een beetje bekend geworden. Heeft een mooie hit mooie plaat uitgebracht in 2024. Maar het is geen hit geworden. En daarom draaien we hem. Hij is naast de hitlijst gevallen. Dit is hem, Henry Moody.

Ik heb dit altijd een heel mooi nummer gevonden. En onlangs heb ik het plaatje op 45 toeren kunnen aanschaffen op een van de platenbeurzen die ik bezocht. When You Are A King, dat waren de White Plains. En we gaan naar 1977. Een beetje muziek die ons in de wat zomerachtige sferen brengt. Dit is Manhattan Transfer.

0: Lekkere dansbare muziek op deze mooie woensdagmiddag. Ik zie overigens dat ook in Nederland de temperaturen aan het stijgen zijn. En ook Nederland krijgt een mooi en warm weekend. Lekker toch? Ja. Dus, weer om erop uit te trekken zo. Voor een lekkere barbecue of zo. Hè?
1: De galerij, de Hollands glorie. De mooiste Nederlandstalige.
0: En op de achtergrond gewoon de lekkere muziek van Seabreeze. Dan wordt het een heel mooi weekend. We gaan er een draaien uit de galerij de Hollands glorie. Een mooie klassieker van Wim Zonneveld. Hier is die, Het Dorp.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De Moody Blues uit de tijd dat je ze nog regelmatig tegenkwam in de hitparades hier in Nederland. The Story of Your Eyes. En ook voor deze man had het moment dat hij in de hitparade stond, dat is lang geleden. Gilbert O'Sullivan. Dit is Underneath the Blanket Go.

Gilbert O'Sullivan, een van de opvolgers van Nothing ruimt in de vorm van Underneath the Blanket Go. En een blik op de klok leert ons dat erop zit voor deze woensdagaflevering van mijn muziekboutique. Zometeen heel veel plezier met Erik hier bij Seabreeze. En ik ben er morgen weer net naar het programma met niemand minder dan Bart de Zwart. Ik wens je een hele fijne woensdag en tot morgen.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de strengere regels voor het terugsturen van asielzoekers die zijn afgewezen. 418 parlementariërs waren voor en 218 stemden tegen. De Nederlandse Europarlementariër Malik Asmani is blij met dit besluit. Hij zegt dat het migratiepact de voordeur regelt en vandaag is ook de achterdeur geregeld. Wie geen recht heeft om te blijven, moet terug, maar zolang de terugkeer niet geregeld wordt, blijft het systeem lek, aldus Asmani. Een terugkeerbesluit moet in zijn ogen echt iets betekenen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft met het KNMI overlegd en besloten dat morgen vanwege het warme weer in heel Nederland het Nationaal Hitteplan van kracht is. De komende dagen kan het 30 graden en meer worden met een uitschieter van 35 graden op vrijdag en maandag. Door de hitte kunnen mensen last krijgen van hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieproblemen. Vooral 75-plussers vormen een grote kwetsbare groep. Het advies luidt: drink voldoende, hou het huis koel en ga vroeg in de ochtend of laat in de avond naar buiten. De 38-jarige Belg, die in 2022 in België onder invloed en met hoge snelheid op een groep carnavalsvierders inreed, waarbij 7 mensen om het leven kwamen, is door de rechtbank veroordeeld tot 27 jaar cel. Paolo F. werd ook schuldig bevonden aan 79 pogingen tot doodslag. De man die naast hem in de passagiersstoel zat, werd schuldig bevonden aan het niet helpen van tientallen mensen in nood. Hij mag 2 jaar voorwaardelijk achter de tralies plaatsnemen. Het Wereldvoedselprogramma heeft van de Verenigde Staten $800 miljoen toegezegd gekregen. Eerder bezuinigde de regering Trump juist op bijdrage aan de organisatie. WFP zegt dat de bijdrage van de Verenigde Staten op het juiste moment komt en hoopt dat de internationale gemeenschap zal volgen, want acute honger in de wereld neemt dit jaar verder toe. Het weer: in het noorden kan wat regen vallen, elders droog en ook wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind is het 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
10: Hier uur volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
11: Als je één van de twee Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
10: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
11: Dat valt eigenlijk reuze mee.
10: Kijk snel in de webshop van radioseabreeze.nl.
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Ook dit konden ze. En dan heb ik het over Too Unlimited en Nothing But The Rain. Zeg het eens. Nothing But The Rain. Wat er niet green is. Hey, hallo en wees welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Bouwval voor vandaag. Ja, we gaan weer twee uurtjes tegenaan met een terug de jaartallen weer in. Hè. Dat doen we elke keer, dus ik zeg het ook elke keer, maar ja, deze keer ook weer. Dus gewoon, we gaan naar het jaar dat er na een maandenlange proces wordt als sport- en filmster, zo moet ik zeggen, O.J. Simpson veroordeeld. Dat jaar dus. En we gaan ook nog eens even naar de ruimte. Ik zie ik hier, we gaan de Nobelprijs, die wordt uitgereikt. Wat hebben we nog meer? Quebec zie ik hier staan. En nog Israël zie ik ook nog staan. Vredesdemonstraties. En nog veel meer uit het jaar waar we het de komende twee uur met je over gaan hebben. Ook waren er hits te bewonderen in dit jaar. En laten we eens even kijken naar de commerciële lijst. De top 40 was het toen. Ja. Op nummer 10 stond daar dan het eindlijstje. Double Vision Knocking. Missing van Everything But The Girl. Op nummer 9 en 8 was voor Gordon. Omdat ik zo van je hou. Dan Bryan Adams. Have You Ever Really Loved A Woman uit die film Robin Hood, ja, dat was het. Celine Dion, Pourquoi Tu M'aimes en Core, ja, dat zal ik wel helemaal fout zeggen, maar oké. Sheng aan de gang van de nachtgraaf op nummer 5-4 was voor Passy Clouseau en Think Twice van Celine Dion. Op nummer 3-2 was Conquest of Paradise van Vangelis. En het was Nacht Levens Echt voor Guus Meeuwis op nummer 1 in 1905. En 90.

Smiles for Me. Ja, denk ik zo. Zomaar eventjes 1, 2, 3. Hey Wees, welkom. Dit is de Bouwval. Zoals ik ook al heb gezegd, we gaan met je terug naar 1995. Nou ja, dat is niet zo ver terug als anders, maar toch een...

Springsteen. Bruce Springsteen uit 1975 hoorde je net. En Jungleland, de gewone hele versie hoor je. Want anders doen we het niet, zo gezegd. Even kijken, 1975, dat is het jaar dat Veronica het publieke bestel en binnentreedt. En ja, of eigenlijk verlaat moet ik zeggen. Dat is 75. Ik heb het over 1995, sorry jongens. Ik zit eventjes de vijven door te halen. 1995, Veronica verlaat het publieke bestel en begint aan het commerciële avontuur. Wat later uiteindigt in RTL 4 of Veronique of wat er ook. Dan in Peking begint de vierde wereldconferentie voor vrouwen met 4.750 afgevaardigden uit 181 landen. Ja, dan de Audiconweb, de eerste naam van het internetveilingssite eBay, die komt online. En in het Franse Munro, dat is een eilandje ergens, weet ik het, in het middel van de oceaan ergens. Daar wordt een ondergrondse kernproef gedaan door Frankrijk. En ondanks internationale protesten begint Frankrijk dus op dat atoomtesten in 1995 was dat, ja, ik moet het goed zeggen. Ajax-speler Patrick Kluivert die veroorzaakt een dodelijk ongeluk in een geleende onverzekerde BMW sportauto. En Sony PlayStation wordt op de markt gebracht in de Verenigde Staten in 1995. Laten we dan nog eventjes. Noorwegen begint met de oliewinning uit de Trollolie. Een gasveld zo'n 65 kilometer buiten de kust ter hoogte van Bergen. Nou, ja, tenminste Bergen dan in Noorwegen. Dus, what now? Dit is Björk.

John Gordon en Brave. En hadden we weer eens gaan kijken naar dat jaartal 1995. De Washington Post publiceert het manifest van de Unabomber. Een Amerikaanse activist die in een periode van 18 jaar bombrieven stuurde naar tal van mensen. Als gevolg van deze bombrieven overleden 3 personen en raakten er 29 gewond. En na deze publicatie wordt ene Theodore Kozanski in april 1996 opgepakt in Amerika. En berecht ook nog, Wolfgang. Na een maandenlang proces wordt de sporter en filmster O.J. Simpson door de jury onschuldig bevonden aan de moord op zijn vrouw en diens geliefden, zo gezegd. En ontdekken het de twee Zwitsers astronomen Michael Meyer en Dilter Kwolzit, als ik het goed uitspreek, zal wel niet, van 51 PCB, de eerste extraplanaire planeet, welke rond een hoofdreeks sterren draait. Nou, als je het begrijpt, dan laat me even weten. Dan de Amtrak Sunset Limit ontspoort op een brug over de rivier de Mississippi. De oorzaak waren verborgen sporen naar een aanvaring van een binnenschip tegen de brug. Waardoor de rails niet echt meer in één stuk was. En door een modernisering van het telefoonnetwerk bestaat alle Nederlandse telefoonnummers vanaf 1995 uit 10 cijfers. Dus dat gebeurde er allemaal in dat jaar 1995, ons basisjaar.

0: Never Loved a Woman uit de film Princess of Thieves, oftewel Robin Hood.
1: This is the Zagamuffin calling planet Earth. Ziggy Man and Zagamuffin are in the house in full effect. That's right. Zig and Zag Stylie.
0: En dit komt ook uit 1995. Ik heb het over de twee poppen van MTV. Zig en Zag en Them Girls.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgens de Amerikaanse president Trump is het vredesafspraken document tussen de VS en Iran niet definitief. Hij zegt, als ik het er niet mee eens ben of als ze zich niet gedragen, gaan we weer op ze schieten en bommen op hun hoofd gooien. Eerder deelde persbureau Bloomberg de tekst van het 14 punten tellende document. Het Iraanse staatspersbureau Tasnim zegt dat het document incompleet is. De clausule over het heropenen van de straat van Hormuz klopt niet. Er worden door Iran servicekosten gerekend bij de doorgang van de zeestraat en dat staat niet in de versie van Bloomberg. Mensen die zelf geen aangifte doen over hun inkomen, om welke reden dan ook, krijgen met de schatting van de Belastingdienst te maken. En die is vaak te hoog. Dat blijkt uit een onderzoek van de inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane. Mensen die overgeleverd zijn aan de schattingen betalen daardoor soms duizenden euro's te veel aan belasting. In 2022 schatte de Belastingdienst ruim 78.500 keer het inkomen. Daar komt ook vaak een boete bovenop. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de strengere regels voor het terugsturen van asielzoekers die zijn afgewezen. 418 parlementariërs waren voor en 218 stemden tegen. De Nederlandse Europarlementariër Malik Asmani is blij met dit besluit. Hij zegt dat het migratiepact de voordeur regelt en vandaag is ook de achterdeur geregeld. Wie geen recht heeft om te blijven, moet terug, maar zolang de terugkeer niet geregeld wordt, blijft het systeem lek, aldus Asmani. Een terugkeerbesluit moet in zijn ogen echt iets betekenen. Idealiter zal het fysieke warenhuis Shein in Parijs nog voor Kerstmis de deuren sluiten. Dat zegt het Franse warenhuis BHV Marais, die de samenwerking met de Chinese webwinkel zal beëindigen. De opening van Shein in Parijs vond vorig jaar november plaats en kon direct op veel kritiek van onder meer vakbonden, politici en topmodemerken rekenen. Tijdens de opening kwamen daar ook activisten bij die met spandoeken de weg voor de winkel blokkeerden. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen, elders droog en ook wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind is het 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
14: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
15: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

het over de 90 jaren hebben, dan moeten we eigenlijk ook dit soort muziek wel even waarderen. Want dit was toch de, nou ja, happy hardcore tijd, zo mag ik het wel zeggen. In ieder geval de dansbare muziek die in de top 40's terecht kwamen. Welkom in het tweede gedeelte, tweede uur van de bouwval voor vandaag. Wat heb ik nog voor je in petto? We hebben daar nog wat nieuwtjes over dat 1995 jaar. We gaan ook nog even kijken naar de non-commerciële lijst. Laten we dat gelijk maar eventjes doen, zo gezegd. Wat stond er in die non-commerciële lijst, die publieke lijst, op nummer 10 tot en met 1 in het jaarlijstje? Op nummer 10 stond daar Passie van de Cruise. Op nummer 9 The Wonderful Days van Charlie Lonois en Mental Tio Gompi. En Alice Hoede X is Alice stond op nummer 8. 7 was voor Think Twice van Celine Dion en Knocking van Double Vision stond daar op nummer 6. 5 was voor Coolio en Gangsters Paradise en No Limit, De Smurven en Irene Moorsi. Ja, die was er ook nog in 1995. Die stond op nummer 4 trouwens. Conquest of Paradise van Jealous op nummer 3. En nummer 2 was Het Holle Buur en Het Busje Komt Zo, Het Busje Komt Zo. Dat heb ik ook nog gehad, ja. Joh, nou, niet meer aan gedacht. En op nummer 1 hier in deze lijst was het in 1995 Guus Meeuwis samen met zijn Vagant en Het is een nacht levensecht. En dadelijk dus nog meer over 1995, maar in 1995 was deze dame toch weer even terug van weg geweest. Ik heb het over Donna Summer en dit is een hele lekkere, zwoele I Feel.

and Pride van King, die in de 80 jaren een liedje had, zo gezegd, maar daarna nog een bekende tv-persoonlijkheid werd, want hij presenteerde allerlei programma's op de BBC in Engeland, zo gezegd. Even kijken, dan een plaat waarvan ik het... Ik vind het een prachtplaat. Hij werd in 1995 uitgebracht, deed helemaal niks in Europa. Toen kwam hij in Amerika uit, toen werd het een grote hit en daarna terug naar Europa.

0: Voor degenen die denken van, wat was dat? Aha, en Crywolf.
1: Erik Verbouw.
2: Yes.

het willen weten. 2004, daar kwam het uit. En dan heb ik het over K-Maro en Fam Like You. Daarvoor trouwens nog, je hoorde de heren van AHA en Crywolfie. En daarvoor de dame van Everything But The Girl. En die hadden het over Missing, een van die platen uit 1985 waar ik dol op was. Nou ja, deze dame eigenlijk ook.

Jolly, Low Noise en Mental Tio. And those were the days, oftewel Wonderful Days, zoals dat dan officieel heette en uitkwam in 1985. En het is weer heel wat anders wat je zo achter elkaar hoorde. We begonnen natuurlijk met De Westenwind van Dana Winter. En dat ook een beetje van The Cats, hè? Dat hoorde hier ook nog bij. Dat in 1995 uitkwam. En ja, dat deed wel iets, maar niet veel. En deze knoepert van een hit van Charlie Low Noise en Mental Tio and The Wonderful Days. Dat eigenlijk een knoeper van een hit werd. We kijken 1985. De Nobelprijs voor de scheikunde wordt toegekend aan Mario Molani, Sherwood Rowland en Paul Kurtz. En dat voor het bewijzen dat de CFK's die uit spuitbussen komt enzovoort de ozonlaag aantasten. Dan was er ook nog een mislukte bomaanslag op de Arnhemse vesting van Crédit Lyon. En Jean Clément uit Frankrijk overtreft de niet-officiële erkende leeftijd van de Japanse Shigeo Ryuji. Als ik het goed heb, zal wel niet. Met op dat moment zo'n 120 jaar en 238 dagen. En is hierdoor officieel de oudste mens die ooit heeft geleefd, zo gezegd. En als gevolg van een smeergeldaffaire neemt de Belg Willy Klaas ontslag als secretaris-generaal van de Noord-Atlantische Verdragorganisatie, oftewel de NAVO. En dan als gevolg van een kortsluiting en de daarop volgende brand in een metrowagen in de tunnel van Baku in Azerbeidzjan. Die verbranden er en stikken er zo'n 289 mensen in 1995. En dan de separatisten uit Quebec, die verliezen nipt een referendum voor onafhankelijkheid van Canada. Ja, en dan de enclave van Barle-Hertog en Barle-Nassau hier in Nederland worden opgewaardeerd tot rijksgrens. Dus eigenlijk de stadsgrens tussen de twee werd een rijksgrens. En met andere woorden, daar waren dus sinds 1995, dat zijn er eigenlijk nog steeds, twee landen. Jawel, je staat zo in België. En je staat zo in Nederland met één stap in die twee gemeentes. Ik weet niet of je er wel eens geweest bent. Moet je toch eens een keertje doen voor.

Are You Looking For? En dan staat er nog tussen haakjes achter Girl. En nu weer terug naar het Nederlandstaligen uit 1995. Want dat was er natuurlijk ook. Hè? En dit is een hele leuke. Tenminste, ik vond het in de tijd een hele leuke. Ik heb het over Rowan Hazen uit ons basisjaar. En het rode kleed. En toen ze zo voorbij liep in dat rode kleed. Toen was ze fantastisch.

Maar dan alleen als ze dat rode kleed aan heeft, want anders is het... anders is het niet om aan te raken. Nou, het is sowieso nooit om aan te raken tegenwoordig meer, om je mee uitkijken. Dus Rowan Hansen en het rode kleed uit ons basisjaar 1995. En het zit er wat mij betreft voor 1995 voor vandaag op. Nou, we bezoeken 1995 beslist nog wel weer een keertje in de toekomst. Maar tot die tijd zeg ik in ieder geval tot de volgende bouwval. Tot het nieuwe jaar dat we weer met je gaan behandelen. Hey, de groeten en tot.

0: met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. In hoge beroep is de kapitein van de snelboot Tiger, die in oktober 2022 betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de Waddenzee, vrijgesproken. Bij die aanvaring verloren 4 mensen het leven en raakten 3 passagiers gewond. Er kan volgens de rechter niet bewezen worden dat de verdachte onvoorzichtig is geweest en dat hij schuldig was. Eerder werd de kapitein wel schuldig bevonden, maar de man was in hoger beroep gegaan tegen de voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een werkstraf van 240 uur. Volgens de Amerikaanse president Trump is het vredesafsprakendocument tussen de VS en Iran niet definitief. Eerder deelde persbureau Bloomberg de tekst van het 14 punten tellende document. Het Iraanse staatspersbureau Tasnim zegt dat het document incompleet is. De clausule over het heropenen van de straat van Hormuz klopt niet. Er worden door Iran servicekosten gerekend bij de doorgang van de zeestraat en dat staat niet in de versie van Bloomberg. Tijdens de G7-top in Frankrijk hebben de leiders van de landen afgesproken om de afhankelijkheid van China voor de levering van kritieke mineralen te verminderen. Dat meldt persbureau Bloomberg. Het is de bedoeling dat na 2030 geen enkel lid van de G7-landen meer dan 60% van zijn kritieke mineralen uit maar 1 land haalt. Volgens bronnen willen de G7-landen samenwerken om meer mineralen uit nieuwe mijnbouwprojecten en recycling te halen. De Poolse premier Donald Tusk zegt dat de Russische in Polen woonachtige cartoonist die maandag werd doodgeschoten het slachtoffer lijkt te zijn geworden van een politieke moord. De 44-jarige Semyon Skripetsky was bekend vanwege zijn karikaturen van onder andere de Russische president Poetin en de Belarussische leider Lukashenko. In 2021 was Skripetsky naar Polen verhuisd omdat hij bang was voor politieke vervolging. Er werden 2 verdachten opgepakt, maar die zijn weer vrijgelaten. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen, elders droog en ook wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind is het 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
9: De 1395 AM
10: is er even niet.
9: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
10: Nu
9: op 1098.
10: En via de digitale kanalen.
9: 10 jaar Radio Seabreeze.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
10: Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: Hey, I'm glad you came in here tonight. I'm so itching to dance, I can't stand it. And I was counting on dancing with you.

0: Aus Deutschland. Wie bitte? Aus Deutschland. Ja, natuurlijk. En ze was druk met de Silver Convention. En ook solo ging het lekker voor Penny McLean. Dan gaat ze met Lady Bump.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans de Knecht.

0: Jackson.
1: Jawel, tuurlijk. En ja, noem het maar zijn tante. Diana Ross. Diana Ross hier met het haar zo in het bos. Ja, daar gaat twee grootheden op één plaats, zullen we zeggen. Het was The Wiz Musical, 1978. Ease on and down the road. Lekker terug. Van de middle of the road. Lekker terug in een grijs verleden. Plaatjes van toen, die nog lang niet zijn versleten, joh. Die zitten nog steeds tussen je oren, weet je wel. Nou, je hoort ze terug. Lekker luisteren.

Wat een heerlijke muzikale tijd hebben we toch beleefd eigenlijk in de jaren 80, lieve luisteraars. En de Dotjes. Ja, nou goed, we kwamen ze regelmatig tegen. En zelfs vandaag weer terug op de radio met All the Roses. Zometeen vanuit het kleine theatertje. Heel klein piepklein studiootje. Nou ja, er zit wel een hele grote kantine bij natuurlijk. Maar sowieso een fijne van achter de keuken.

0: Van het padje.
1: Zullen we maar zeggen, taco en pudding are the rich.
2: Een fijne vanaf de keuken voor.
1: Ja hoor, zomer, zomer, zee en mooie goudgele stranden, vrienden. Waar ga je heen deze zomer? Of blijf je gewoon lekker thuis in het eigen kikkerlandje?
2: Dit is de middag.

0: moedigen. Het moet nou toch niet gekker worden.
1: Kopje

Maar even een splitsing van de middel of de rood. Ja, tuurlijk kwam ik terecht bij splitsing in Windows Island. Als je je toch verveelt in een bepaalde zomer, dan ga je gewoon lekker zandkastelen bouwen met je vrouw en kinderen. Is ook leuk. Dus. Het ging over het, de Noordzee onder andere, maar je hebt ook mensen die vertrekken richting het zonnige zuiden, richting Spanje. De Knecht is er een voorbeeld van natuurlijk, hè. Everybody wants to rule the world. Dit is de Middle of the Road Show. Kom naar je toe via de bekende lange palen en digitale kanalen. Ik vind het enorm leuk dat je luistert vandaag. Gewoon de hele dag, wat? De hele week aan je toestel. Even terug naar Duitsland.

0: speakers. En hij is bovendien een aardige.
1: Is er nog koffie?
0: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet.

Is er nog iemand staan erbij op dit kanaaltje? Luister uit en blij. Het ben jij. Dat vind ik leuk. Gezellig toch. Give me a break. Maar dan geheel vrij verzonnen, vrienden. Daar gaat de Ritchie Family uit heilige vroege jij. Alleen maar plaatjes van toen. Alleen maar plaatjes uit hun grijs verleden. Plaatjes voor de voorstaatjes. Muzikale hoogstandjes ook. Natuurlijk van eigen bodem. Die vrolijke Amsterdammers namen zich René Vroeger.

0: Lekkere muziek. Uit de tijd toen Miami Vice nog op tv was.
1: Ja.
0: Dat waren Sergeant, lieve vrienden. Het was Steve Harrington en Feel to Heal. In jouw middel of in de roadshow. Van voor naar achter, van links naar rechts. En opeens kom je hem tegen.

instants sur All Around the World. Nog even het Live Aid spektakel naar voren halen. Weet je nog? Begin jaren 80. Nou, dat was wat. Twee podiumpleggers vonden elkaar. Het waren David Bowie en Mick Jagger.

het is een moeilijke vraag, hè? Wat deed jij in de zomer van 69? Vorige eeuw wilde verstaan. Ik weet het niet meer. Heide Langenstein hier. Heel lang geleden. Maar wel lekker. Dat hij er toch nog even op terugkomt. Onze grote vriend Brian Adams, The Summer of 69. Luisteraars, lieve mensen, welkom op deze avondklok. Het was me weer bijzonder gezellig en heel leuk. En ja, toch wel weer een lekker gemoed ook, hè. Dus gezellig saampje zo op de radio. Wat een feest altijd, ook. Nou, hè. Wat legendarisch. Het radiotoestel. Morgen, zelfde tijd, zelfde golflengte. Doen we het opnieuw. Maar sowieso, veel plezier met mijn lieve andere collega's. Zometeen aan de andere kant van het hele uur.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Landbouwminister Jamie van Essen zegt dat de natuur in de Peel op de grens van Noord-Brabant en Limburg te herstellen is door te zorgen voor voldoende water. Meer water in de natuur houdt in dat het water in sloten en beken hoger komt te staan. De Peel is er erg slecht aan toe en dat komt door stikstof en verdroging. Vandaag heeft Van Essen op de Veluwe, waar het met de natuur ook slecht gesteld is, een akkoord ondertekend over de regionale aanpak voor het herstellen van de natuur en om ervoor te zorgen dat er weer vergunningen kunnen worden afgegeven. Het Nederlandse kabinet legt 500 miljoen euro op tafel voor militaire steun aan Oekraïne. Defensieminister Jezelgus zegt dat met de helft van het bedrag drones bij de Nederlandse wapenindustrie wordt gekocht en de andere helft gaat naar Amerikaanse wapens die elders niet verkrijgbaar zijn. Jezelgus meldt dat Oekraïne en Nederland op militair gebied nauw samenwerken. Eerder gaf Nederland al een miljard euro aan de productie van Oekraïnse drones uit. Op de N36 bij Almelo is een ernstig ongeluk met 3 vrachtwagens gebeurd. Daarbij zijn gewonden gevallen. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat laat weten dat 2 van de betrokken vrachtwagens elkaar frontaal geraakt hebben. Een derde truck kantelde en belandde in de berm. Verschillende hulpdiensten rukten uit, waaronder de brandweer en een traumahelikopter. De N36 is in beide richtingen tussen Adorp en Wierden-Noord afgesloten. Onbekend is hoe lang dit gaat duren. Een van de oud-leden van de Amerikaanse groep Chicago, Walter Parisader, is overleden. Dat heeft zijn familie meegedeeld. Parisader had Alzheimer. Volgens zijn echtgenote heeft hij dapper tegen die ziekte gestreden, maar is het vanavond helaas voorbij. Het stel was 59 jaar getrouwd. Chicago had bij ons top 10 hits met Baby What a Big Surprise and If You Leave Me Now. Walter Parisader is 81 jaar geworden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden. Morgen een warme zomerdag. Bij weinig wind wordt het 27 tot 33 graden. Later kunnen stevige buien ontstaan. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
0: De Middle of the Road Show. Iedere werkdag om 4 uur met Hans de Knecht op Seabreeze AM. Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De driedaagse G7-top in Frankrijk is afgesloten met een oproep om de druk op Rusland verder op te voeren. De leiders van de 7 grote industrielanden spreken van eenheid in een moeilijke periode. In hun slotverklaring benadrukken ze hun steun aan Oekraïne en het belang van stabiele energieprijzen. Ook willen de landen minder afhankelijk worden van kritieke grondstoffen uit onder meer China. Volgens de Franse president Macron heeft de top laten zien dat de G7 eensgezind blijft. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor nieuwe militaire steun aan Oekraïne. De helft van dat bedrag gaat naar de aankoop van drones bij de Nederlandse wapenindustrie en de andere helft wordt gebruikt voor Amerikaanse wapens, waaronder luchtafweerraketten en munitie voor F-16 straaljagers. Defensieminister Jessegus maakte dat bekend tijdens een bezoek van haar Oekraïense collega. Nederland investeerde eerder al ongeveer 1 miljard euro in de Oekraïense productie van drones. Het KNMI heeft voor morgen en vrijdag code geel afgekondigd vanwege de verwachte hitte. In het hele land, behalve op de Waddeneilanden, kan het vrijdag lokaal 35 graden worden. Vanaf morgen geldt ook het Nationaal Hitteplan. Dat moet zorgverleners en mantelzorgers extra alert maken op kwetsbare groepen, zoals ouderen en jonge kinderen. Het wordt morgen ook al zomers warm met temperaturen tot 32 graden. 'S Avonds en vrijdag en mogelijk ook op zaterdag is er dan bovendien kans op onweer. En de kapitein van de snelboot die betrokken was bij het dodelijke ongeluk op de Waddenzee in 2022 is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof kan niet worden bewezen dat hij onvoorzichtig heeft gevaren. Bij de botsing tussen zijn snelboot en een watertaxi bij Terschelling kwamen 4 mensen om het leven. Van de rechtbank kreeg de kapitein eerder een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Maar het hof oordeelt nu dat hij volgens de regels handelde en de watertaxi juist niet helemaal goed voer. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
0: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
11: volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
12: Als je één van de twee Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
11: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
12: Dat valt eigenlijk reuze mee.
11: Kijk snel in de webshop van radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Seabreeze is er het programma Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

0: Herman Brood opende deze woensdageditie van Rockwave. Fijn dat je erbij bent met Never Be Clever.
1: Van seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Sharp Dressed Man. Nou, dat ze de grote bloedhekel aan heeft. Oh, to be sharp dressed. Maar behalve natuurlijk als ik mijn CB's t-shirtje aan heb. Want daar ben ik natuurlijk wel avondtrots op. ZZ Top, die zong het voor je. Het is bijna 10 minuten over 6. Mocht je inmiddels aan tafel gaan, dan wens ik je een eet smakelijk. En we gaan even weer wat rustiger aan doen met de Motions. Wasted Words.

Live I Live van Q65. En dat is nou precies wat wij altijd doen, zo met ons campertje in deze heerlijke maanden van het jaar. Er namelijk mee op stap gaan, zoals Steppenwolf met Born to be Wild. Alhoewel, dat op mijn leeftijd.

0: Loving Awareness Band met hun mooiste existence, voorafgegaan door Sandy Coast met True Love, That's a Wonder. 7:03 alweer.
1: Het is weer net als toen, op de middengolf.
2: Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

0: Mountains. Mountains.
1: Hadden we ze maar, hè, die bergen. De Dutch Mountains, de Nits, die zongen er voor je over. En ja, dat zijn natuurlijk ook wel hele leuke Nederlandse producties hier in dit uurtje zitten. Dit komt uit Duitsland. Dit zijn de Scorpions. And Still Loving You.

0: Waar een klein landje groot in kan zijn. Wat een prachtige productie was dat van Brainbox. Summertime. Ja, met het voorjaar en de zomer. Oh, heerlijke jaargetijden zijn dat. Dit is voorbij.
1: In de verte zie ik jou al staan en met je paspoort.

Ring en de Groot. Nee, niet mijn broer, ik was het zelf ook niet. Maar dat was wel de Nederlandse talige met Voorbij. Ja, en nog even, een minuut of negen, dan is Rockwave, de woensdageditie, ook weer voorbij. Tits en QB.

0: Should I stay or should I go? Well, you better go. Het is tijd voor mij om weer te gaan. The Clash was de laatste die we draaiden voorafgaand door QB and the Blizzards. Met het prachtige Window of My Eyes. Als een van de vele Nederlandse producties in dit uur. Waaronder natuurlijk twee Nederlandstaligen. Het is twee.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het UWV wil dat de werkloosheidswet wordt vereenvoudigd. Volgens de uitkeringsinstantie is de WW veel te ingewikkeld geworden en niet meer aangepast aan de huidige arbeidsmarkt. Daardoor moeten veel aanvragen nog handmatig worden beoordeeld en dat maakt het proces volgens het UWV traag en foutgevoelig. Ook pleit de organisatie voor uitkeringen die hoog genoeg zijn, zodat een aanvulling tot het sociaal minimum niet meer nodig is. Het UWV-advies is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil de regels voor wapenbezit gaan aanscherpen. Mensen die een wapenvergunning aanvragen of hebben, moeten straks verplicht ook een psychologisch onderzoek ondergaan. Ook komen er mogelijk strengere eisen voor het bewaren van wapens en voor kennis over wapengebruik. Volgens minister Van Weel is de huidige wapenwet te ingewikkeld en onoverzichtelijk. Daarnaast wil het kabinet dat wapenbezitters altijd volledig aansprakelijk zijn voor schade die met hun wapen wordt veroorzaakt. De driedaagse G7-top in Frankrijk is afgesloten met een oproep om de druk op Rusland verder op te voeren. De leiders van de zeven grote industrielanden spreken van eenheid in een moeilijke periode. In hun slotverklaring benadrukken ze hun steun aan Oekraïne en het belang van stabiele energieprijzen. Ook willen de landen minder afhankelijk worden van kritieke grondstoffen uit onder meer China. Volgens de Franse president Macron heeft de top laten zien dat de G7 eensgezind blijft. En de Russische Oreshnik-raket heeft mogelijk ernstige technische problemen. Dat blijkt volgens een Oekraïns onderzoeksbedrijf uit gelekte documenten van Russische defensiefabrikanten. De hypersonische raket zou doelwitten met tientallen kilometers kunnen missen door problemen met een belangrijk navigatieonderdeel. Volgens de onderzoekers zijn kwaliteitscontroles overgeslagen om de productiedoelen van het Kremlin te kunnen halen. President Poetin noemt de Oreshnik een van Ruslands meest geavanceerde wapens. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
9: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
10: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
13: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
14: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

Lach en Bewonder. Oftewel Ramses Shaffy uit 1971. Moest eventjes bijkomen. Was even een race naar de studio. Maar oké. Wees welkom. We hebben weer een nieuw programma hier. En dat is getiteld... Vanaf heden... De 70ers op... Of rond 7. En dat betekent dat we de komende uur... Alleen nog maar een beetje plaatjes uit. Zou zo'n beetje 1969, het eind van dat jaar tot het begin van 1981 gaan draaien. En de 70 jaren, dat waren toch bewogen jaren voor degenen die het willen weten. We hadden toen een beetje het einde van de zeezendertijd. We hadden dus die anti-zeezender werd, die werd ingevoerd. We hadden natuurlijk de dolle mina's die er waren. De kernoorlog stond nog... Ja, zo'n beetje op ons ooglid gegrift wat we allemaal moesten doen. Er waren rellen in Amsterdam. En, niet te vergeten, hele, hele lekkere muziek. Met de elektrische gitaar zo'n beetje op de voorgrond. Wees welkom, de 70ers, zo'n beetje rond 7. En laten we maar gauw beginnen met een van... Ja, een nummer afkomstig van het album Deep Purple in Rock uit 1970. En omdat het nummer in zijn geheel 10 minuten en 18 seconden duurde... is het een beetje lang voor op vinyl.

1970, februari van dat jaar om precies te zijn. Het nummer werd geschreven voor de soundtrack van de film Saturday Night Fever. En dan heb ik het over de Bee Gees en Staying Alive. En de 70e jaren, toen gebeurde er ook iets speciaals. En wel, ja... Het begin in a galaxy far, far away. Eind van de jaren 70 was het zover, het begin van Star Trek. Ja. Wat sommige mensen zullen zeggen, wat moet dat nou? Anderen zullen het fantastisch vinden. Maar dat is dus ook de 70er jaren. 1978, het jaar van... Ja, eigenlijk de Tsjech Vladimir Remco. Het was de eerste niet-Russische en niet-Amerikaanse ruimtevaarder aan boord van een Russische Soyuz 28. En de Tweede Kamer hier in Nederland, die sprak zich in meerderheid uit tegen de invoering van de neutronenbom in 1978. En toen kwam ook deze plaat uit. Hier op de Nederlandse radiozenders werd het een grote hit. Ik heb het over de Dire Straits en de

Het was de enigste nummer 1 hit van de groep ABBA in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Maar desalniettemin, in de rest van de wereld stond het heel veel op nummer 1. Ook hier in Nederland. De hoogste bereik was zo'n beetje in alle hitparades. Zowel de top 40, daar bereikten ze de nummer 1 positie. De nationale hitparade en ook de Tros Europarade. Die werd op 27 mei 1976 gestart. En daar was dit dus ook een nummer 1. ABBA de Dancing Queen. Ze wonnen trouwens ook het Eurovisie Songfestival mee. Maar dat hoef ik denk ik er niet bij te vertellen. Dus... Dan vier Palestijnen kapen een Israëlische vliegtuig en landen in Somalië. En de Amsterdamse metro die wordt in gebruik genomen. De lijn verbindt het centrum van de nieuwbouwwijk in Amsterdam-Zuidoost. De Bijlmer met het centrum dus. En de Duitse elite troepen bestormen op de luchthaven van Monschau. Het gekaapte Lufthansa-toestel. De gijzelaars worden bevrijd. Drie Palestijnse kapers worden gedood. En de bondesregering besloot in te grijpen nadat... Een der piloten door de kapers was geëxecuteerd. En ook in 1977, want toen is het allemaal gebeurd, kwam ook deze plaat uit. Hij had nog geen zoon in die tijd, maar hij zong er wel over. André Hazes, dit is De Vlieger. MUZIEK

deze brief vind ik vast aan mijn vliegen.

Ook ooit is door Willem Duin in het Nederlands vertaald. En toen was het mijn allesie. Maar dit was het origineel van Barry White. You're the first, you're the last, my everything. Yes. Het nummer verscheen op zijn album Can't Get Enough uit 1974. En op 25 oktober van dat jaar werd het nummer uitgebracht als tweede single van het album. En dan 1977. Ja, in de Zweedse tennisser Björn Borg die prolongeert zijn Wimbledon-titel. De Britse Virginia Wade verslaat de vrouwelijke finale Betty Steuven. En dat is op 1 juli 1977. En ook het uitvalgebouw vlot de tand destijds van de Nederlandse kunstenaar Robert Jaspers Grootveld wordt de toegang tot het Amsterdamse gerecht ontzegd, zou ik zeggen. Dat gebeurde er allemaal in 1977. Maar ook het titelnummer van het gelijknamige album van de Amerikaanse band The Eagles, Hotel California, werd op plaat gezet.

Je mag wel zeggen, het is de bekendste plaat uit de moderne muziekgeschiedenis. En de bekendste van de Eagles. Het nummer stond op voor 9 weken in de Nederlandse top 40. Met als hoogste nummer, nummer 8. En de single, in de singletop was dat voor 5 weken. Met het hoogste nummer 26. En het uurtje zit er alweer bijna op van de 70ers op. Of rond, ik moet nog even wennen. De 70ers om 7. En dit is een hele mooie plaat die persoonlijk voor mij heel veel betekent. De Carpenters. En

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Staatssecretaris Thiele wil dat scholen meer aandacht besteden aan taalonderwijs. Volgens haar blijven de taalvaardigheden van leerlingen achter, ondanks jarenlange investeringen in taal en rekenen. Thiele noemt taal de basis voor de ontwikkeling van kinderen en wil daarom extra maatregelen nemen. Ze wil dat taal niet alleen tijdens de les Nederlands centraal staat, maar in alle vakken terugkomt. De staatssecretaris werkt komende maanden haar plannen uit en komt dan in het najaar met concrete voorstellen. Het COA kan asielzoekers die buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voorlopig geen andere opvang bieden. Door de drukte is er al weken niet voor iedereen plek binnen het centrum. En daardoor brengen vrijwel dagelijks mensen buiten de nacht door. Volgens het COA krijgen kwetsbare asielzoekers voorrang op opvangplaatsen. De organisatie noemt de situatie zorgelijk en wijst opnieuw op het tekort aan opvanglocaties. Meer opvangplekken elders in het land zijn de enige structurele oplossing, aldus het COA. Het UWV wil dat de werkloosheidswet wordt vereenvoudigd. Volgens de uitkeringsinstantie is de WW veel te ingewikkeld geworden en niet meer aangepast aan de huidige arbeidsmarkt. Daardoor moeten veel aanvragen nog handmatig worden beoordeeld en dat maakt het proces volgens het UWV traag en foutgevoelig. Ook pleit de organisatie voor uitkeringen die hoog genoeg zijn, zodat een aanvulling tot het sociaal minimum niet meer nodig is. Het UWV-advies is aangeboden aan de Tweede Kamer. En de twee verdachten van de explosie bij een flat in Amsterdam-Nieuw-West blijven nog zeker 2 weken vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen van het voorbereiden van een explosie of plofkraak. Bij de ontploffing van afgelopen vrijdag raakten 7 mensen gewond, onder wie de 2 verdachten. Een deel van een gebouw stortte in, honderden bewoners moesten tijdelijk hun woning verlaten. De politie onderzoekt de oorzaak van de explosie nog. Een 3e verdachte is inmiddels vrijgelaten. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: De 1395 AM
13: is er even niet.
12: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
13: Nu
12: op 1098.
13: En via de digitale kanalen.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 aan.

0: Het is 17 juni 2026. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Anno Toen. Ik ben bij je tot 11 uur vanavond. En wat doen we? Nou, uiteraard zo rond de klok van 8:30 de Fab Four, de Beatles. En om 9:30 en 10:30, let op, dan komen langs op het podium der grootheden vanavond de Rolling Stones. Uiteraard hebben we ook weer muziek uit mijn eigen verzameling. En als hoofdgerecht 2x3 platen uit de maand die vanavond centraal staat. De muziekmaand, maart 1972. Dat allemaal in Anno Toen.
1: Let's get the show on the road.
0: Dit is Roomba 3, Spaanse broers. Discotheken werden op hun kop gezet. En de heren stonden vooral bekend om hun vingervlugge gitaarwerk. Lekker zonnige sound. De vlammen sloegen nog net niet uit de snaren. Zo bizar snel ging het.

0: Old Gold Retold Retro Music.
1: Bijna 7:15. Nederlandstalig werk van Daniel Loos. Want ja, zeg nou zelf, het is toch een prachtig mooie dag.

0: Radio Sea Breeze.
1: Ook in deze aflevering van Anno Toen staat een muziekmaand uit de pophistorie centraal. Terug naar toen.
2: We gaan vanavond terug naar maart 1972. Om even een tijdbeeld te geven. Als we kijken naar de sport. Nou, Eddie Merckx stond toen centraal. Wat zeg ik? Die stond op unieke hoogte, zeg. Hij won ook op 18 maart de bekende klassieker Milaan-San Remo. Hij won de sprint van een elite drietal met Gianni Motta en Mario Basso. En in de hitparade Simon en Marijke, I Saw You. Oud alarmschijf. Reikte tot de tweede plaats in de top 40. En natuurlijk ook Middle of the Road, Sacramento.

0: Sweet. Tweede nummer 1 hit. Na Funny Funny reikte Papa Joe ook tot de hoogste positie.
1: Ladies and gentlemen. Seabreeze AM. The best oldies. Retro music.
2: Nothing but the hits.
1: The greatest hits. The beat goes on.
0: Back to the 50s. 1959. Kwam deze single uit. Het werd ook een hit. Ook in Nederland veel gedraaid. Wilbert Harrison en Kansas.

gaan terug naar 1963. Het album Please Please Me. Vier nummers van John, Paul, George en Ringo.

0: eenmaal The Beatles. Van het album Please Please Me. 1963. Het hele album werd in een krankzinnige marathonsessie van slechts 10 uur, ja, 10 uur opgenomen. Aan het einde van de sessie was John Lennon snotverkoud en hij zong de laatste nummers met een rauwe keel. Weggespoeld met melk, keelpastilles en, nou, misschien nog wel wat meer. Je hoort de achtereenvolgens. I saw her standing there, Anna, ask me why, and please, please me.
1: Radio Seabreeze. Wij bewijzen dat AM leeft.
0: Na 1990. Dit is Sinead O'Connor. Nothing compares to you. It's

0: Anita Meyer. Het spijt me.
1: Terug naar toen.
0: Cat Stevens had een hit in maart 72. Maar ook Le Poppy. Isabelle.

0: Classic Hits.
1: De laatste van het drietal. Van het tweede drietal uit maart 1972. Neil Young. Mega hit. The Heart of Gold. Weet je dat Bob Dylan dit nummer haat, hè? Nou ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Ik ga het uitleggen. Hij zei in een interview dat als hij dit nummer op de radio hoorde... Nou, dat vond hij niet leuk. Reden? Niet omdat het een slecht nummer is. Nee, hij vindt het een gaaf nummer. Maar Neil Young klinkt in dit nummer te veel. À la

Nou, nog niet helemaal, toch? Officieel 21 juni, dacht ik. Langste dag. Hoe dan ook, het is lekker mooi weer. En je luistert naar de radio. Jouw radio. En de afsluiter van dit uur, Madonna. En Vogue. Tot aan de andere kant van het nieuws. Mededelingen. En de tijd zijn van 9 uur. Voor nog 2 uurtjes. Anno toen. Met om 9:30 en 10:30. Ja, op het podium der grootheden. De Rolling Stones.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Dubai heeft topcrimineel Shurandi Q, bijnaam Tyson, uitgeleverd aan Curaçao. Hij zou inmiddels in Nederland in de EBI in Vught zitten. Tyson geldt als een belangrijk kopstuk van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Justitie noemt zijn uitlevering een grote stap in de strijd tegen de georganiseerde misdaad in het Caribisch gebied. Q wordt verdacht van onder meer drugshandel, witwassen en betrokkenheid bij ernstige geweldsdelicten. Door de beperkte beveiliging op Curaçao zit hij voorlopig vast in Nederland. Staatssecretaris Thiele wil dat scholen meer aandacht besteden aan taalonderwijs. Volgens haar blijven de taalvaardigheden van leerlingen achter, ondanks jarenlange investeringen in taal en rekenen. Thiele noemt taal de basis voor de ontwikkeling van kinderen en wil daarom extra maatregelen nemen. Ze wil dat taal niet alleen tijdens de les Nederlands centraal staat, maar in alle vakken terugkomt. De staatssecretaris werkt komende maanden haar plannen uit en komt dan in het najaar met concrete voorstellen. Het COA kan asielzoekers die buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voorlopig geen andere opvang bieden. Door de drukte is er al weken niet voor iedereen plek binnen het centrum. En daardoor brengen vrijwel dagelijks mensen buiten de nacht door. Volgens het COA krijgen kwetsbare asielzoekers voorrang op opvangplaatsen. De organisatie noemt de situatie zorgelijk en wijst opnieuw op het tekort aan opvanglocaties. Meer opvangplekken elders in het land zijn de enige structurele oplossing, aldus het COA. En door de verwachte hitte dit weekend worden steeds meer Nederlandse hardloopevenementen aangepast of afgelast. De vuurtorenloop in Hoek van Holland is geschrapt vanwege de risico's voor de deelnemers en de vrijwilligers. De marathon in Sneek gaat niet door en in Assen wordt een groot deel van het programma van de TT City Run geschrapt vanwege de hoge temperaturen, luchtvochtigheid en kans op onweer. Eerder dit jaar raakten bij hardloopevenementen veel mensen onwel, sommigen overleden later zelfs. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
10: De Middle of the Road Show. Iedere werkdag om 4 uur met Hans de Knecht op Seabreeze AM.
11: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Ja, het wordt warm, hè? Heet, kun je wel zeggen. We gaan de mobiele airco maar weer opzoeken. Maar dat is voor later deze week. Vanavond houden we ons bezig met Anno Toen. Met lekker zomerse sound.
1: Cool.
0: Dit is Shania Twain, ook wat. 2000.

0: hij mooi. Hij is mooi, Charlie Puth. En natuurlijk Meghan Trainor en Marvin Gaye.
1: Radio. C3SAM. DJ on duty. Henry Falk.
2: Only the best classic hits.
1: The greatest classic hits. Classic hits radio.
2: Hey,
0: we gaan terug naar de jaren 60. In het eerste uur draaide ik een nummer van Neil Young. En ik vertelde dat Bob Dylan, ja, die had een beetje een haat-liefde verhouding met dat nummer. Omdat Neil Young, ja, leek wel heel erg veel op Bob Dylan. Over Bob Dylan gesproken, Armand werd in Nederland wel de Nederlandse Bob Dylan genoemd. En daarmee doen we beide tekort. Hoe dan ook, je hoort Blomme Kinders, een nummer opgenomen met de legendarische producer Peter Koelewijn. Die dacht aanvankelijk dat Armand met dit lied een grap maakte. Excentriek, psychedelisch. Maar Armand als ultieme hippie bedoelde het lied wel zeker serieus. Hij nam het op voor de jeugd die zich verzette tegen de gevestigde orde. De platenmaatschappij kneep hem, maar het werd een hele grote hit hoor.
2: Hollands Glory, muziek in je moerstaal.

horen van George Harrison. Was vorig jaar, en dan heb ik het over 1971, een grote hit voor The Beatles. Helaas was de versie van Olivia Newton-John helemaal geen succes. In Nederland niet, in Amerika niet, in Engeland wel. Dan was het toch wel een bescheidetje. What is Life hoorde je uit maart 72.

0: helemaal terug naar 1957. Je hoorde Furlin, Husky and Gone. Een historische plaat, want Furlin introduceerde met deze song de Nashville Sound. Country en western met weelderige violen en achtergrondkoortjes in plaats van altijd maar die jankende country gitaren.
1: Grote namen uit de popmuziek. Vanavond op het podium van Anno Toen.
0: Nou, dan kun je wel zeggen grote namen. Vanavond om 9:30, ja, het is dik 9:30 geweest zeg. En 10:30, de Rolling Stones. In het eerste uur gaan we het een klein beetje chronologisch doen. Allereerste hitsingle uit 1964. It's All Over Now.

0: de nummer 1 hit in Nederland uit 1965. Satisfaction.
1: Standbeelden van de popmuziek. Anno toen zet ze vanavond opnieuw in de schijnwerpers.
0: Rolling Stones. 1966. Paint.

0: Sweet Memories. Boudewijn de Groot en de vrienden van vroeger.
1: Terug naar toen.
0: Drie nummers van eigen bodem. Maar wel in het Engels, dat dan wel weer. Uit maart 1972. Zometeen Shocking Blue en Inkpot. Maar hier eerst Dizzy Man's Band. En A Matter of Fact.

de classic hits. Die hoor je hier op Seabreeze en in het bijzonder ook in Anno Toen elke woensdagavond. We sluiten af met een zomerse sound. Destijds, en dan hebben we het over 1977, lijstaanvoerder nummer 1 in Amerika. Zwoele zomerse disco. Hier is Ellen O'Day, Undercover Angel.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Oekraïne zegt dat het met drone-aanvallen Russische bevoorradingslijnen richting de Krim wil ontregelen. Volgens defensieminister Fedorov moet het door de Russen geannexeerde Schiereiland zo steeds verder geïsoleerd raken. Hij zegt dat de aanvallen al effect hebben op de Russische logistiek en het front. Rusland krijgt de Krim volgens hem moeilijker bevoorraad, wat de situatie voor het leger verslechtert. Zijn uitspraken deed hij in een interview op een YouTube-kanaal. Rusland heeft er nog niet op gereageerd. Dubai heeft topcrimineel Shurandi Q, bijnaam Tyson, uitgeleverd aan Curaçao. Hij zou inmiddels in Nederland in de EBI in Vught zitten. Tyson geldt als een belangrijk kopstuk van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Justitie noemt zijn uitlevering een grote stap in de strijd tegen de georganiseerde misdaad in het Caribisch gebied. Q wordt verdacht van onder meer drugshandel, witwassen en betrokkenheid bij ernstige geweldsdelicten. Door de beperkte beveiliging op Curaçao zit hij voorlopig vast in Nederland. Het COA kan asielzoekers die buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voorlopig geen andere opvang bieden. Door de drukte is er al weken niet voor iedereen plek binnen het centrum. En daardoor brengen vrijwel dagelijks mensen buiten de nacht door. Volgens het COA krijgen kwetsbare asielzoekers voorrang op opvangplaatsen. De organisatie noemt de situatie zorgelijk en wijst opnieuw op het tekort aan opvanglocaties. Meer opvangplekken elders in het land zijn de enige structurele oplossing, aldus het COA. En mensen met een speciaal NS-zomerabonnement krijgen een seintje als hun abonnement bijna afloopt. Dat heeft staatssecretaris Bertram met de NS afgesproken. Met dat nieuwe zomerticket kun je 2 maanden lang onbeperkt reizen in de daluren voor €49 per maand. Daarna loopt het abonnement automatisch door als duurder flexabonnement. Bertram zegt dat er aandacht is voor betere informatie aan reizigers. Maar vragen over soepel omgaan met te laat opzeggen beantwoordde de staatssecretaris niet. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
12: Hier volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
13: Als je 1 van de 2 Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
12: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
13: Dat valt eigenlijk reuze mee.
12: Kijk snel in de webshop van radioseabreeze.nl.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: 85. Dan een lekkere plaat. John Parr en St. Elmo's Fire.
1: The greatest hits of all time.
2: The most wanted oldies. Forgotten songs and million-dollar hits.
0: We gaan terug naar 1977. In dat jaar had Flash and the Pen, een Australisch duo, een grote hit met Hey St. Peter, ook wel een lekkere song. Dat ijzeren stemgeluid trouwens werd niet met dure effecten gemaakt. Nee, de zanger gebruikte simpelweg een goedkope, krakende communicatiemicrofoon.
3: De man.

0: Smul Sound. Van de Eurythmics. There must be an angel.
1: Ook in deze aflevering van Anno Toen staat een muziekmaand uit de pophistorie centraal. Terug naar toen.
0: We gaan weer terug naar maart 1972. Kijken we naar de wereldpolitiek in die periode? Nou, het is de tijd van de Koude Oorlog. Allerlei spanning in de wereld. Wat is nieuw onder de zon, zou je kunnen zeggen, zeg. In Vietnam, daar duurt de oorlog nog steeds voort. Alleen, het ziet er niet goed uit voor de Verenigde Staten. Want eind maart, 30 maart, start de Vietcong een groot offensief. Het zou het einde inluiden van de Amerikaanse bemoeienis daar in Vietnam. En in de hitparade vinden we de 7e hit van Sandra en Andres als duo. Eerste Nederlandstalige. Ook hun grootste hit. Alarmschijf een paar weken geleden. Als het om de liefde gaat.

in Amerika. Robert John and the Lion Sleeps Tonight. Een liedje oorspronkelijk gebaseerd op een Afrikaanse song uit de jaren 30. Ja. Toen dit nummer voor het eerst gedraaid werd, begin 1972 op de Amerikaanse radio, belden luisteraars massaal naar de studio. Welke vrouw zingt dit lied, zeg? De hoge falsetstem van Robert John. Het zou in Amerika niet zijn enige top 10 hit zijn. En daarvoor hoorde je Stone en Eric Chardin. La Ventura. Ook al een top 10 hit.

0: Elvis Presley. Hound Dog, 1956.
1: The best classic hit.
2: On Retro Radio.
1: This is Radio Seabreeze.
2: Wow, the sound of yesterday.
1: More memories.
2: With all oldies.
3: Classic hits.
4: The music doesn't stop.
5: Standbeelden van de popmuziek. Anno toen zet ze vanavond opnieuw in de schijnwerpers.
0: The Rolling Stones, 1967. Caesar Rainbow. Zometeen twee songs uit 65. The Last Time and Time Is On My Side.

0: Driemaal de Rolling Stones. Zij traden op het podium der grootheden.
1: Classic oldies, rock ballads, 60s, soul music. Je hoort het op Seabreeze AM.
0: En ook een beetje dansmuziek. Beetje disco. Van Sylvester. You make me feel...

0: alegría.
1: Zomerse muziek. Het wordt ook heel zomers weer.
0: Macarena.
1: En Los del Rio weer. Macarena.
2: The hit

0: niet met een traan.
1: Met zijn blote voeten stoffig van het paadje naar het water. Jasper was niet meer bij zijn jasmijn.
0: De oorspronkelijke versie is van Chris Christoffersen. En Tony Heurdeman had er een heel klein hitje mee in de tipperaad.
2: Terug naar toen.
0: We gaan nog één keer terug naar maart 1972.
3: It's 1972, once more.
0: Chicory Tip, een van de versies van het nummer Son of My Father. Deze versie was het meest succesvol in de top 40. En daarna Mac en Katie Kissoon. Het was een ongecompliceerde song. Freedom!

0: En dan weet je het, hè. Dat betekent het einde van het programma. Ik ga zo meteen maar eens even kijken hoe het met voetbal is afgelopen. Portugal, Congo en... oh nee, dat is nog bezig, hè. Ga ik nog de tweede helft bekijken zo meteen. Engeland, Kroatië.
1: See you next time. Oké, okay, bye bye.
0: Ik ben zaterdag weer bij je terug tussen 7 en 8 met een gloedje nieuwe aflevering van een historische Amerikaanse hitlijst. De top 40. De afsluiter is van Johnny Pearson, Sleepy Shores. De laatste uit de muziekmaand van vanavond, maart 1972. En hou het hoofd een beetje koel, hè? Hoi, hoi.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft de rente weer ongemoeid gelaten. Het is het eerste rentebesluit onder de nieuwe voorzitter Kevin Warsh. De Fed spreekt van aanhoudend hoge inflatie en een sterke arbeidsmarkt, maar ziet nog geen reden om in te grijpen. Wel zijn de vooruitzichten verslechterd en ligt de inflatie nog altijd boven de doelstelling van 2%. Volgens de centrale bank blijft het beleid de komende jaren gericht op het herstellen van de prijsstabiliteit, wat dat ook zal kosten. Oekraïne zegt dat het met drone-aanvallen Russische bevoorradingslijnen richting de Krim wil ontregelen. Volgens defensieminister Fedorov moet het door de Russen geannexeerde schiereiland zo steeds verder geïsoleerd raken. Hij zegt dat de aanvallen al effect hebben op de Russische logistiek en het front. Rusland krijgt de Krim volgens hem moeilijker bevoorraad, wat de situatie voor het leger verslechtert. Zijn uitspraken deed hij in een interview op een YouTube-kanaal. Rusland heeft er nog niet op gereageerd. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
12: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
13: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

avond ligt open voor wie nog wakker is. En de wereld klinkt ineens wat zachter. Dit is het moment om even stil te vallen. En ruimte te maken voor wat echt telt. Fijn dat je luistert. We nemen samen de tijd om de dag rustig af te ronden. Welkom bij Dream Sessions.

Heb je van die dagen die langer lijken te duren dan ze zouden moeten? En dan voelt de late avond als een kleine beloning. Even geen verplichtingen meer. Alleen nog jij, de stilte en de muziek die precies bij dit uur past.

iets bijzonders aan deze uren. Het geluid van de avond is anders, rustiger. Alsof elk nummer iets meer betekenis krijgt wanneer de wereld wat stiller wordt. Dat maakt dit moment zo waardevol.

De dag heeft zijn werk gedaan. Het licht is zachter. De lucht een tint donkerder. Alles voelt wat trager, wat eerlijker, wat dichterbij. Muziek voelt de ruimte en zegt precies wat woorden niet hoeven uit te leggen.

De late avond is niet alleen rust. Het is ook een beetje bezinning. Een tijd om even te luisteren naar wat binnenin nog nagalmt. Soms doet één melodie dan meer dan een gesprek van een uur.

Buiten lijkt alles tot stilstand te komen, maar hier blijft het leven zachtjes doorklinken. De toon is vriendelijk, het tempo is laag. En dat is precies goed zo. Dit is het uur waarin alles even klopt. Dit is Dream Sessions.

We zitten midden in de late uren en dat voelt vertrouwd. Geen drukte meer, geen haast. Alleen nog ruimte om te luisteren. Hier draait het om sfeer, gevoel en die kleine momenten van rust.

tijd om langzaam af te bouwen. Erbij was. Dank dat je erbij was. Zorg goed voor jezelf. En tot de volgende keer. Tot de volgende Dream Sessions. When I...

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
12: De 1395 AM
13: is er even niet.
12: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
13: Nu
12: op 1098.
13: En via de digitale kanalen.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: Radio Seabreeze.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft de rente weer ongemoeid gelaten. Het is het eerste rentebesluit onder de nieuwe voorzitter Kevin Warsh. Oekraïne zegt dat het met drone-aanvallen Russische bevoorradingslijnen richting de Krim wil ontregelen. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Dat waterschap pleit voor een Europees verbod op PFAS. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
15: Veronica's teleflight naar Nashville, Tennessee. Van 30 mei tot en met 7 juni organiseert Radio Veronica in samenwerking met de KLM, de Telegraaf en de Courant Nieuws van de Dag een 9-daagse vliegreis naar Nashville, Tennessee, Memphis, Washington en New York. Bij de reis inbegrepen zijn een eerste klas hotel met ontbijt, inclusief volledig verzorgde excursies en avonden. Veronica's Teleflight naar Nashville, Tennessee, de gelegenheid voor de countryliefhebber. Inlichtingen Radio Veronica, postbus 218 in Hilversum.
0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een 3-daags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
8: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
0: De Middle of the Road Show. Iedere werkdag op

0: IOC Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een 3-daags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
12: Hier volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
13: Als je één van de 2 Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
12: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
13: Dat valt eigenlijk reuze mee.
12: Kijk snel in de webshop van radioseabreeze.nl.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Dat waterschap pleit voor een Europees verbod op PFAS. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een 3-daags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten en daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af.